In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Chef, Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental op.

Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Het kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.

DLC en Waterfalls uit, wat was het, 1995, hè? Ja, het gaat over zware maatschappelijke thema's zoals drugshandel en HIV en AIDS. En kwam op de eerste plaats in de hitlijst in de Verenigde Staten in 1995. Hè? Het album heet trouwens Crazy Sexy Cool. En ja, het gaat over, ja, ik zei het al, hè, drugshandel. Hè? De thema's op het album: risicovol gedrag en AIDS en HIV. Ja, goed, goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn vandaag dinsdag, inmiddels alweer 11 augustus. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, door de droogte waar we mee te maken hebben in de Lage Landen is het verboden om het oppompen van water op te sproeien bijgekomen. Boeren en wat andere gebruikers mogen geen water meer uit sloten halen. Ook kanalen, die zijn beschermd gebied. Het gebied ligt vooral rond Overijssel, bij het Overijsselse kanaal in Zalland en ook rond Deventer. Ja, het gaat om het besproeien van onder meer gras, maïs, sportvelden en gewassen. Nou ja, als je die sportvelden ook ziet, momenteel, ja, die dan niet gesproeid worden omdat het niet mag. Het is één dorre bende, joh. Ja, het is maar goed dat het seizoen nog niet echt al geopend is bij de sportvelden en bij de sportverenigingetjes. Maar goed, het is echt een treurige bende, hoor. Als je dat ziet. Ja, de velden hebben echt water nodig. Maar goed, dat mag dus nu even niet, want ja, er is droogte. We hebben al een tijdje geen regen gehad. Ja, sinds half juli geldt ook in andere delen van Overijssel bijvoorbeeld een beregeningsstop. Ja, of het in Brabant ook zover gaat komen. Of in Flevoland of bij de Randstad, dat is nog even de vraag. Ja, waterschap Rijn en IJssel die heeft ook al een tijdelijk verbod aangekondigd voor het oppompen van grondwater om te sproeien. Dat gaat morgen in, dat meldt Omroep Gelderland. Ja, zo zijn er ook weer 10 kwetsbare natuurgebieden die beschermd moeten worden, hè, tegen onherstelbare schade. Ja, we hebben al zo lang geen echte regen gehad. Ja, je verlangt er gewoon naar, hè. We zijn gewoon toe aan een lekker buitje, bijvoorbeeld 's avonds. Mag gewoon in de avond, geeft niks. Na een uur of 8 laten we lekker even regenen, een paar uurtjes. En als we dat nou elke avond hebben, dan komen we er weer bovenop, denk ik. Ja, overdag mag het wel mooi weer blijven, hoor. Ja. Goed, het is dinsdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn begonnen, mensen.

Is Royal Badness, zo werd hij ook wel genoemd, hè? Prince, je hoort hem in de 80s remix voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Met Girls and Boys, hè? Ja. Goed, even het nieuws. Ja, het Turkse parlement heeft zelf afgelopen maandag een wet aangenomen die een definitief einde moet maken aan de strijd met de extremistische Koerdische beweging PKK. Het is al ruim 40 jaar een conflict. Het heeft zo'n 40.000 personen al om het leven gebracht. En ja, de wet in Turkije in kwestie heet de Nationale Solidariteits- en Sociale Integratiewet. Daarmee zet de Turkse regering een stap richting de PKK, die vorig jaar besloot te ontwapenen en ook om zichzelf op te heffen. Met de wet worden de gevangenisstraffen van veroordeelden die waren betrokken bij de PKK opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. Ja. En ja, een heel verhaal, hè, in het nieuws. Misschien hebben we het gehoord ook. De reddingswerkers die hebben in Oostenrijk, in de Alpen, een groep met 3 gezinnen moeten redden. Die waren echt letterlijk de weg kwijt. Ja, die waren ook heel onvoorbereid, waren ze begonnen aan een klim. En de lokale media die vertelt dat het om een groep gaat bestaande uit 17 Belgen, 9 Britten, 7 Oostenrijkers en 3 Amerikanen. En vanaf het bergstation van de Wildspitsbaan bij Zolden op ongeveer 2600 meter hoogte. Ja, het plan was om af te dalen naar het dal. En dat was meer dan 1000 meter lager. Maar ja, de verkeerde route die werd gekozen. En ook de kinderwagens die waren ongeschikt voor een lange wandeling in bergachtig gebied. En ook kozen de wandelaars ook nog eens de verkeerde route. Dat zegt een politiewoordvoerder. Nou ja, de groep die belandde zoal snel op gevaarlijk terrein. En na een tijdje rondwalen verloren sommige wandelaars elkaar uit het oog. Ja, uiteindelijk zijn er 2 van hen rond 4:15 alarmwezen slagen. En helikopters die zijn daarom uitgerukt. De situatie was toen al aardig verontrustend. Maar ja, uiteindelijk zijn er wat mensen gered, hè. Ja, ja, je moet nooit zomaar op de bollen voor je die bergen ingaan, hè. Want voor je het weet, dan verdwaal je. En dan kom je er niet meer uit. En ja, er is gelukkig erger voorkomen. Ja, even het weerbericht. Afgelopen nacht was er weinig bewolking. Vooral in de kustprovincies waren er een paar wolkjes die vanaf zee het land binnenkwamen. Ja, er is weinig wind. Het koelde af naar 7 tot 12 graden. Vandaag in het midden en het zuiden veel zon. Richting het noorden komen ook wat stapelwolken voor. Het blijft overal droog. Een zwakke en een matige noord- tot noordoostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Ja, en vanavond en in de nacht naar woensdag wordt het overal helder. En koelt het af naar 8 tot 14 graden.

daar was hij weer, hè, over het snurken. Johan van der Meer, wat een leuk liedje is dat toch, hè? Want als het licht uitgaat, ja, dan is het gedaan met de rust. Want dan wordt er gesnurkt in huis, hè? Ja, ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb er gisteren al wat commentaar op gehad hier in het grote Van Vliethuis, dus dat doen we niet meer. Maar goed, ik zou zeggen, gooi het liedje nog maar een keer in herhaling, jongens, volgende week, want hij is wel leuk. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, oplichters hebben meerdere keren fraudeleuze brieven gestuurd in naam van de Talpa-baas John de Mol. Dat heeft een woordvoerder van Talpa gezegd. Ja, in de brieven wordt de indruk gewekt dat ontvangers in aanmerking komen voor, let op, financiële ondersteuning. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, Talpa die zegt dat het bedrijf op geen enkele manier betrokken is bij de brieven. We nemen nadrukkelijk afstand van deze vorm van oplichting en vinden het zeer kwalijk, zo zeggen ze, dat mensen op deze manier worden misleid. Ja, het mediabedrijf heeft nog geen aangifte gedaan. Wel hebben inmiddels meerdere geadresseerden zich bij Talpa gemeld. Ja, Talpa die zegt nu tegen iedereen die gedupeerd is, die een dergelijke brief hebben gehad, om melding te maken bij de politie. Ja, fraudeleuze uitingen die wij signaleren, blijven wij melden bij de daarvoor bestemde partijen. En waar mogelijk ondernemen wij ook actie om deze te laten verwijderen. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat de naam van de mol voor valse doeleinden wordt gebruikt. In 2024 bijvoorbeeld, misschien weten we nog, ging er een nepvideo rond waarin de mol door Telegraaf-verslaggever Johnny Versteegde werd geïnterviewd over beleggen in bitcoin. En eerder werd er ook al een nep-account op Instagram aangemaakt. En daarmee werden mensen namens de mol benaderd voor audities voor een nieuw programma. Maar ja, de mol entertainment die zegt dat ze er niks mee te maken hebben. Ja, het gaat goed op Aruba. De bijstand gaat omhoog. De schooltoeslag die gaat een stuk hoger worden. En ook de bijdrage voor het schoolgeld, dat gaat wel iets stijgen. Ja, de financiële steun is bedoeld voor gezinnen met beperkte middelen. De maatregelen moeten hun koopkracht gaan versterken op het eiland Aruba en helpen bij het opvangen van de extra kosten rond de start van het nieuwe schooljaar. De premier en de minister van Sociale Zaken die hebben de maatregelen bekendgemaakt tijdens een persconferentie. En als laatste bericht, grote politieinval afgelopen donderdag in Den Haag. Daar is 586 kilo drugs gevonden. Dat heeft de politie laten weten. Er werden ook al 6 personen aangehouden. Nu zijn daar nog 3 verdachten bijgekomen inmiddels. Ja, de inval vond donderdagavond plaats bij een huis in de wijk Duindorp. Het was onderdeel van een groot drugsonderzoek in Den Haag. In de wijk waren zwaar bewapende agenten ook aanwezig. Er waren ook veel politieauto's en een ME-busje. Ja, de drugs die zijn dus in beslag genomen en ook vernietigd inmiddels. Ja, die avond zelf werden er 6 verdachten opgepakt. Ja, dat zijn nu nog 3 bijgekomen. 8 zitten er vast en worden woensdag voorgeleid. Dan mag de rechter een uitspraak doen. En de 9e is voorlopig vrij, maar is nog wel verdachte, zo schrijft de Omroep West. Ja, over de rol van de verdachte en de precieze verdenkingen kan de politie en het Openbaar Ministerie nog helemaal niks zeggen. Maar de zaak die loopt dus in Den Haag.

legendarisch. Queen zat eventjes in de back-to-back classic mini. Lekker nummer, ja. Voor de wekker wakker op deze dinsdag, de 11e augustus. Het is vandaag een revolutionaire dag. Op deze dag in 1934, op 11 augustus, arriveren de eerste federale gevangenen in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco. Ja, volgens de overheid in Amerika maakte de afgelegen ligging en ook de stroming in het water en de gevaarlijke dieren, zoals haaien, het de gevangenen haast onmogelijk om vanaf Alcatraz te ontsnappen. Ja. Ja, sinds 1907 werd het eiland al gebruikt als gevangenis voor de militairen. En tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten er bijvoorbeeld dienstweigeraars vast. Ja, eind oktober 1934 kwam de gevangenis in handen van de United States Department of Justice. En werd Alcatraz een federale gevangenis. Ja, de eerste gevangenen die arriveerden op 11 augustus 1934. Ja, het werd een gevangenis met de meest gevaarlijkste misdadigers van Amerika. Met name gevangenen die vluchtpogingen konden gaan ondernemen werden naar het gevangeniseiland overgebracht. Ja, in 1934 bijvoorbeeld werd ook de beruchte maffiabaas Al Capone naar Alcatraz overgebracht. Aanvankelijk zat de maffiabaas gevangen in de Atlanta-gevangenis, maar toen bleek dat zijn bende vanuit die gevangenis nog steeds aan het besturen was, werd hij verplaatst naar Alcatraz. En vanuit Alcatraz werd Capone elk contact met de buitenwereld verboden. De organisatie verdween hierdoor geleidelijk. Nou ja, in de gevangenis probeerde Capone personeel om te kopen. Dit kwam hem op een bezoek aan de isoleercel te staan bijvoorbeeld. Hè. Ja, op internet staan ook foto's van Al Capone. En nog een feitje. In de jaren 40 werd de Amerikaanse moordenaar Robert Stroud naar Alcatraz overgebracht. Hij ging de geschiedenisboeken in als de Birdman of Alcatraz, omdat hij tijdens zijn gevangenschap had bekwaamd in de ornithologie, de vogelkunde. Nou ja, tijdens een verblijf in een andere gevangenis had hij een belangrijke vogelstudie geschreven. Ook had hij toen vogels gehouden en verkocht. En in het veel strengere Alcatraz mocht hij geen vogels meer houden. Hè? Ja, ja, het was wel heel bijzonder hoor, die gevangenis. Ja. Alcatraz dus, sinds 1934 op deze dag wordt het in gebruik genomen. En dit is Bluff, harder dan ik hebben kan. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar.

Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws.

Kino. Kino Nieuwenhoven met Madre Mia bij Voor de Wekker Wakkere tweede uur voor dit ochtend radioprogramma op Langstraat FM. Ik zeg goedemorgen. Ja, vandaag de officiële dag in 1935 dat Alcatraz geopend werd. Straks nog wat meer feitjes. De eerste uur hadden we al een aantal gehad. En ja, het is ook weer druk op de weg in Nederland. Waar staan de files? Waar is het aansluiten geblazen? De A1 bijvoorbeeld, Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Belgische grens. Bij het knooppunt Kruisdonk en Maastricht Centrum Zuid, daar zijn wegwerkzaamheden. Arnhem-Utrecht, de A12, de A13, Rotterdam, Den Haag. Bij het knooppunt Kleinpolderplein is het aansluiten. Breda-Gorinchem, daar staat het ook dicht. Vooral omdat de brug bij Gorinchem dicht is voor zware vrachtauto's. De A58 richting Bergen-op-Zoom bij De Stok, daar zijn wegwerkzaamheden. Zethovenbosch, knooppunt Zonzeel, daar staat het ook bij Hoijpolder stil. 3 kilometer file. Arnhem-Nijmegen, de A325. De N3, Dordrecht-Papendrecht, daar is het ook druk op de weg. En hou er ook rekening mee als je richting Ommen gaat, dat de N48 voor een gedeelte dicht is, want daar wordt aan de weg gewerkt. Ja, dus dat zijn een beetje de files vandaag, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We hebben weer veel liedjes klaarstaan, jongens. Ja. Yeah. Deze bijvoorbeeld, lekker zomers, hè? Will Smith en Miami.

Alex Godino en Destination Unknown bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zei het al, hè. Vandaag in 1935 wordt Elke Trash voor de allereerste keer in gebruik genomen. Ja, er zijn enkele tientallen gevangenen geweest die een poging hebben gedaan om te ontsnappen. Volgens de officiële cijfers slaagde er niemand in levend te ontkomen. Van de 36 gevangenen die een poging deden, werden er 23 opgepakt. 6 gedood tijdens hun vluchtpoging en 2 zouden er zijn verdronken. En de 5 andere vluchters zijn volgens de gevangenis waarschijnlijk verdronken in de wateren rond de Rock. Ja, de beroemdste vluchtpoging werd in 1962 ondernomen door Frank Morris, John Anglin en Clarence Anglin. Ze zouden hun cel via een losgemaakt luchtrooster hebben verlaten en vervolgens per vlot zijn gevlucht. Ja, of het drietal inderdaad de vrijheid wist te bereiken is niet bekend. Lichamen zijn nooit gevonden. Ja, van deze ontsnappingspoging is ook een film gemaakt, Escape from Alcatraz. Ja, een jaar na de vluchtpoging van het drietal werd de gevangenis gesloten. En sinds 1973 is het eiland ook open voor publiek. Dus mocht je ooit een keer naar Amerika gaan en je denkt van nou, ik wil eens even wat heel indrukwekkends gaan bekijken, dan zou ik zeker Alcatraz even aandoen. Ja, sinds 1935 bestaat het dus. Op deze dag is die officieel geopend toen. Ja, op het eiland staat ook nog de oudste nog werkende vuurtoren van Californië. Ja. Ja, Al Capone, die heeft er dus gezeten, een gangster uit Chicago. Die heeft daar dus ook in de cel gezeten. Er is ook een boek verschenen, Al Capone, Leven, Legende en Nalatenschap. En Alcatraz, er staan ook heel veel foto's op internet. Hè, als je dat ook ziet, er staat ook een foto van een bed met een rooster wat opengemaakt is, met een wastafeltje erbij. Ja, daar zouden ze dan doorheen gegaan zijn. Hè? Ja, het is wel een heel klein roostertje, hoor. Ja. Dat wel. Het is echt een legende, hè, van Alcatraz.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de berm lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuw-Kuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuw-Kuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Feel, de debuutsingle in de tijd van het album Forever Young. Het nummer gaat over een markant fenomeen, namelijk dat van westerse bands die in hun eigen regio's minder succes hebben, maar in Japan juist weer supersterren zijn. Ja, de Duitse rockband Guano Apes die neemt in 2000 ook een cover op van Big in Japan, met redelijk wat succes in de alternatieve charts. Ja, je hoorde hem in de back-to-back classics, zou ik bijna willen zeggen. Nee, de 80s remix, hè? Ja, Elverfield en Big in Japan. En over Japan gesproken, het is vandaag een officiële feestdag in Japan. Op 11 augustus vandaag, de Dag van de Berg wordt het daar genoemd. Het is bedoeld om de mogelijkheden te bieden om dicht bij de bergen te komen en hun voordelen te waarderen. Ja, de hoogste berg van Japan is de berg Fuji, de Mount Fuji, zo wordt hij ook wel genoemd. Het is een vulkaan die slaapt sinds 1709. Maar ja, in de zomermaanden, juli en augustus, dan mag deze ook beklommen worden tot aan de top waar de krater te bezichtigen is. Ja, veel Japanners die maken een bedevaartstocht naar de top. Vaak plannen de Japanners ze zo dat ze de zon boven kunnen zien opgaan. Ja, de berg wordt als heilig beschouwd in de Japanse cultuur. Ja, de dag van de berg valt meestal toch op een zondag. En dan is de daaropvolgende maandag een vrijdag. Nou ja, vandaag is het dus op dinsdag de dag van de berg. Een officiële feestdag in Japan.
1: Dit is de flitsschijf.

George Michael en Outside. Wel een liedje met een verhaal. Want Outside was de reactie van George Michael op een pittige gebeurtenis in zijn leven. Hij werd namelijk in 1998 gearresteerd in een openbaar toilet in Beverly Hills. Dat was het moment waarop hij ook officieel uit de kast kwam. Ja, het nummer pakt dat met een flinke knipoog aan. In de tekst zegt hij ook dat hij het seksleven liever buiten de deur heeft en niet achter gesloten deuren. Dat verwijst direct naar de arrestatie en de daaropvolgende taakstraf en de boete die hij kreeg. Ja, het nummer kwam uit als eerste single van zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. Ja, het sloeg goed aan, vooral in Europa en zelfs in Griekenland, Hongarije en Spanje stond het op de allereerste plaats. Ook in Nederland haalde het de 11e plek in de top 40 en stond het 14e in toentertijd de mega top 100. Hè? Dus het was wat dat betreft toch wel een booming single. Hè? Outside, ja. Het uit de kast komen van George Michael in de tijd. Goedemorgen. Ja, vanmiddag maakte Femke Broeders-Bol haar EK-debuut op de 800 meter tijdens de EK Atletiek in Birmingham. En in Colombia, de grote ramp, hè, steeds meer mensen zijn vermist. En er wordt ook naar mensen gezocht onder het puin, naar de aardbeving die ze daar gisteren hebben gehad. Ja, het weer vandaag in de Langstraat, vooral in het midden en het zuiden van het land, veel zon. In het noorden ook wel wat stapelwolken. Het blijft helaas droog. Dat zeg ik erbij, helaas. Want het is veel te droog natuurlijk. En er waait een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Ja, de komende dagen is het vooral zondag in de Langstraat en vooral donderdag en vrijdag. Ja, dan wordt het weer tropisch, mensen. Dan wordt het weer erg warm. En waar zouden we zijn zonder de trein? Hier is Treintje Oosterhuis en vliegen we met me mee. Tot zo na de bericht.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden

het laatste uurtje voor de wekker wakker op deze dinsdag, de 11e augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, Aruba en Curaçao gaan samenwerken op het gebied van verslavingszorg. De Arubaanse regering heeft een overeenkomst getekend met de stichting Brazami uit Curaçao voor gespecialiseerde behandeling van personen met ernstige verslavingsproblemen. En de campagne Wij eisen de nacht op, die keert vanaf vandaag terug in het straatbeeld. De initiatiefnemer Danique de Jong die zag de aandacht voor de vrouwenveiligheid de afgelopen tijd wat afnemen. En hij zegt, het probleem is nog groter dan ik dacht. Ja, bijna een jaar geleden begon de Jong kort na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht de campagne Wij eisen de nacht op. Een landelijke actie tegen geweld tegen vrouwen. En de oproep groeide uit tot de grootste Nederlandse GoFundMe-actie van 2025. En bracht toen 500.000 euro op. Ja. En vandaag is de campagne eigenlijk nog een keer in werking gesteld. Hè? Ja. Verder nog meer nieuws. Het is dag 2 van de EK Atletiek in Engeland, in Birmingham. Vanmiddag maakte Femke Broeders-Bol haar EK-debuut op de 800 meter. En een zware aardbeving heeft Colombia getroffen. Daarbij zijn meer dan 100 mensen omgekomen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. En gebouwen zijn ook ingestort. En prinses Amalia die bezoekt vandaag de opening van de Wereldruiterspelen in het Duitse Aken. Het toernooi bestaat uit alle 6 de disciplines van de paardensport. Dat zijn mennen, para, dressuur, onder andere springen en eventing. Ja, in Nijmegen trouwens speelt NEC NEC om 19:30 in de voorronde van de Champions League tegen een Griekse club, Olympiakos Piraeus. Ja, de eerste wedstrijd eindigde vorige week in Griekenland in 0-0. En de wedstrijd is natuurlijk weer live te volgen via een live blog op onder andere de NOS.nl. Ja, en Rusland heeft afgelopen nacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse steden. Zo kreeg Zaporizhia het zwaar te verduren. Daar zette Rusland ballistische raketten en vliegtuigbommen in. Ja, er zijn verschillende mensen om het leven gekomen. En gisteravond bleek Jessica Schilder opnieuw oppermachtig op de EK Atletiek in Birmingham. Ze veroverde voor de 3e keer op rij de Europese titel kogelstoten. Jorinde van der Klinken, die deed het ook niet slecht, die pakte namelijk zilver.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de 2e keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraat.nl.

1980s or what? This is like 1980s or what?

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldde de ANP. Volgens Simian zijn de e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie de creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaart. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonk-Sfeer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie hadden verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radio nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicapte

0: Of van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de berm lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuw-Kuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuw-Kuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker. The meanest.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4%, onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voorgezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat er telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Oh.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst Omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat er telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

dinsdag. Vandaag de middagmix weer alleen met Wijn Roosendaal. Anton die is weer gewoon na vijf aan de beurt. En zit momenteel misschien wel zijn programma voor te bereiden. Je weet het niet, maar het gaat allemaal goed komen. Eerst de middagmix tussen 2 en 3. Het gaat vandaag eraan de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstammedia.nl. Wat mis jij nog? Laat het mij maar weten. Meld het maar door, dan gaan we ermee aan de slag voor je. Het regennieuws vandaag met Siem van der K. Uiteraard nog te snel de koffer. Dat bereiden we ook weer voor. Hebben we al voorbereid, sterker nog. Dat hoor je ook zo rondom het 30:30 weer. Zo rondom het regio nieuws. En voor de rest natuurlijk de zaken die je mist. Laat het me nogmaals weten. Hè. We kunnen niet altijd maar zo blind inschatten waar je nog behoefte aan hebt. Maar je kunt het gewoon melden. Dan nemen we dat gewoon mee. Middagmix@langstammedia.nl. We kijken in de flitsende 50 en top 40. De laatste single van Lost Frequencies heet Live It All. En die hoor je zo meteen.

DJ's en raak maar in de Lazy Sunday Mix, notabene. Je zult bijna wensen dat het zondag is, hè? Maar je moet nog geen poosje werken. Het duurt al een paar dagen wat zondag is. En je deze plaat als zijnde Lazy Sunday kunt daar kant ervaren. En op zondagmorgen even aanzetten. Zo werkt dat. Middagmix op Langstraat FM tussen 2 en 3 met Rai Roosendaal. Het goud van de oude trouw, de hit van nu en de zaken die je meldt via middagmix@langstraatmedia.nl. Doe dat en we nemen het mee. Nu Kate Rian en I Surrender hier in de Middagmix.

dan dit. Foreigner, Say You Will. Terug aan 1987 hier in de middagmix met Ray Rosendaal. De jaren 90 was ook het decennium dat deze man regelmatig in hitparaden stond. Tom Petty, Rufus G. Cannonball, heb je al zo vaak gehoord. Maar deze hit was toen ook nog. Ja, hit. Was een bescheiden top 40 notering bij mij weten. Tom Petty, Learn to Fly is terug in de middagmix op Lone Star FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de berm lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In een woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. De zon schijnt flink en de stapelwolken in het noorden gaan verdwijnen. Onder invloed van een matige noordoostelijke wind wordt het 18 tot 20 graden in het noorden en zo'n 23 tot 26 graden elders in het land. Vanavond en vannacht zijn er hooguit wat sluierwolken. In de nacht verloopt fris met minima van 7 graden in het noordoosten. In de kustregio's is het minder fris met zo'n 14 graden. Morgen wordt het warmer en dan vandaag met 26 tot lokaal 31 graden. De zon schijnt hierbij flink met enkele sluierwolken. Dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig in onze regio. Er staan wel een paar files. Er zijn 16 files momenteel, zo'n 14 kilometer dus. Dit zijn de knelpuntjes in onze regio. De A27, Breda richting Gorkum. De brug bij Gorkum is dicht voor vrachtwagens. Dat mogen bekend zijn. Wel wat stilstaand verkeer al daar. En ook aan de andere kant geldt natuurlijk dat daar de brug dicht is voor vrachtwagens. En dat daar het verkeer ook een beetje knelt op dit moment. En de A58, Breda richting Bergen op Zoom tussen Prinsenviel en Knooppunt de Stok. Wij staan dicht in verband met werkzaamheden. Dat zijn de knelpunten op dit moment. Als je in de auto zit, rij veilig. Goede reis. En de middagmix begeleid je met nu Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.

0: Breakfast in the 50. Met Garrix en Sheeran en Repeat It. Een van die mooie singles van dit jaar. Leidt ons naar het origineel undercover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën dat we hebben. Ik blijf zeggen, stuur je suggestie in. Dat kun je anders doen via het e-mailadres. middagmix@langstadmedia.nl. Dan komt het hier ook aan. Dan gaan we ermee aan de slag voor je. De ene is een remake van ander of ander gejat werk. Leg maar uit wat de relatie is. En wij pakken de twee werkjes bij de kladden. En starten ze tactvol door, zodat de relatie duidelijk wordt door vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1993 dat John Michael Montgomery de single I Swear uitbracht. We zijn niet kennen, want de single is in Nederland nooit uitgebracht, ook nooit in de top 40 geweest. Maar ik denk dat je de cover wel kent, het was nog een grote hit ook nog. En die cover die heeft best wel lang in de top 40 gestaan, 15 weken zelfs. Hij is overgedaan namelijk door All For One, I Swear. Het was de enige single in de top 40 op die ze hadden. En dat was meteen bam, een nummer 1 notering. 15 weken top 40 en zelfs nog een week nummer 1 in diezelfde top 40. Maar zo'n bepaaltje leuker vindt, het origineel van John Michael Montgomery, I Swear, uit 1993. Of vind je de cover van All For One, I Swear, uit 1994 een betere? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: En het was Neil on the Cover. Een van die grote hits uit de jaren 90. All for One, I Swear. Naar aanleiding van het origineel van John Michael Montgomery. En I Swear. Man uit Amerika die daar niet mee had. En uiteindelijk is dit dan in Nederland terechtgekomen in de vorm van een cover door All for One. En zo is juist een origineel on the cover. Goeie ideeën voor origineel on the cover. Meld het maar via middagmix@langstadmedia.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Dasha met Memo.
4: I've been trying to open up your eyes. I said it, but you don't get it. So I went out tonight. I put 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

Dasha en Memo, eens kijken wat hij gaat doen komende week in de top 40. Als hij uitkomt, ook in de flissende 50. Dan weten we zaterdag of dat gaat lukken, of deze plaat gaat doorstromen, of het net gaat worden. De memo, ja, ter herinnering aan iets. Sommige mensen die plakken een hele kantoor vol met memootjes van die gele plakbriefjes, weet je niet. Allemaal die plakkerige schermen en zo, en plakkerige toetsenbordjes en zo, en bureaus. Gelukkig hebben we tegenwoordig elektronische memo's. Dat is wel fijn. In plaats van die gele plakkerige dingetjes, weet je niet. We snappen ze nog wel liggen, die rechthoekige vierkante stickertjes aan de bovenkant een plakrandje. En daar kun je dan iets opschrijven. Van Pietje even bellen, Klaasje even bellen. Tegenwoordig los wat anders op, maar goed. Maar ik moet er gelijk aan denken als ik dat dan weer hoor, deze lanceerschijf, deze flitschijf. Dasha en Memo, we gaan afwachten wat hij gaat doen. Jouw middagmix, deze nog. Niet team van Ace Express en Ace Express, maar het origineel. Royce, this love you're after. Je hoort hem vandaag in de Maxi.

Ginger en Blind Date, dat zijn laatste vandaag in deze aflevering van de Middagmix. Een van die vergeten werken is uit de jaren 80. André zegt ook al, die hoor je bijna nooit meer. Klopt, zijn we die vergeten dingetjes die je dan hoort. Denk je, oh ja, ik ken het ergens van. Het was toen de tijd inderdaad een hitje. Ik kan me nog herinneren dat het op de radio was. En dan hoor je het weer terug. En dan heb je weer zo'n link naar het verleden. Wanneer je die plaat weer hebt gehoord. Ze werken door mij althans. Je ziet het schuurtje weer met die radio op dat plaatje toen de tijd speelde. Op een of andere radiozender. Misschien wel. Het is weer klaar, mensen. Ik dank je voor het volgen. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur weer van 6 uur klaar met Anton Nachtzamen. Ik wens je veel plezier mee. De laatste, Ryan Paris en

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7.4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Kiss.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonksveer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In de woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Gloria Estefan en de Emmy Shine Machine als achtergrondzanger. John Cicada scoorde in 1992 zijn eerste en enige groot hit. Just Another Day piekte op nummer 3.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: Ik zeg een prima goedemiddag. Het is buiten zonnig en 26 graden. Er staat 64 kilometer aan één gesloten blik. Kortom, de avondspits die is begonnen voor wat het waard is. Het is vakantieperiode, dus het is nog steeds lekker rustig in de streek. We hebben straks dus het nieuws uit de streek met Siem van der Kaag. We hebben het regionale weer, verkeer, de flitsschijf, de speciale aanbieding en lekkere muziek voor... Als je lekker in de tuin zit te hangen. Er staat een briesje. Het is goed uithouden. 26 graden. Ik zei het al in de regio. En of het zo blijft, dat hoor je straks.

0: Welkom back. Dat was John Sebastian. Het is 4:15. We gaan een kijkje nemen op Slandswegen. Staat 64 kilometer aan één gesloten blik. Onder andere op de A16. Rijbaan gesloten op de verbindingsweg A16 vanuit Antwerpen. Door een ongeval op de aansluitende weg. Dan is er ook nog een... Er is ook nog een wegafsluiting op de A58 tussen knooppunt Prinsenwil en knooppunt De Stok. Dat is in verband met wegwerkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot 16 augustus. Op de A59 staat het verkeer stil op de hoofdrijbaan tussen de brug over het afwateringskanaal C en afrit Waalwijk.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

De flitschijf van vandaag, dat was Dasha. En Mimo. Ik heb nog een nagekomen filebericht. Betreft hier de N2, staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Meerhoven-Zuid en afrit A67, de Hoogte-Randweg N2-Zuid. Door een ongeval sta je daar ruim 3 kilometer in de file. Dezelfde N2, verderop staat er stil op de hoofdrijbaan tussen de afrit A67, de Hoogte-Randweg N2-West en verkeersplein Leenderheide. Daar is het, sta je ruim 4 kilometer stil. Maak gebruik van de aangegeven rijstroken op de verbindingsweg tussen afrit Veldhoven en afrit A67, de Hoogte-Randweg N2-Zuid. Sterkt als je erin staat.

0: Het is 17:30 op Langestraat FM met ZZ Top en Legs. De bemanning van een defensiehelikopter heeft vanmiddag per toeval een beginnende natuurbrand in Waalwijk ontdekt. Doordat de militairen snel de brandweer belden, kon het vuur zich niet verspreiden. De helikopter was bezig met een oefening toen de bemanning rook zag. De militairen belden daarbij de brandweer en konden de exacte locatie goed doorgeven. De brandweer kwam vervolgens meteen ter plaatse om de brand te blussen en het vuur was snel geblust. De brand kon zich door de snelle actie niet verspreiden. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Meer nieuws uit de regio hoor je nu met Siem van der Ga.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ga. De politie Waalwijk doet onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor de accubranden bij de fietsbrug aan het Gaarpad. Afgelopen zondag ontstond er weer een brand in een accu die in een rugzak in de BM lag. Het is nu meerdere keren gebeurd en de politie denkt dat telkens sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en waarom. Let op als je volgende week maandag in de avond over de A59 bij Waalwijk moet rijden. De weg is namelijk dicht in de richting van Raamsdonk-Sfeer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is de weg dicht vanaf afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. De weg gaat vanaf maandagavond 9 uur dicht en is de volgende ochtend om 5 uur weer open. In een woning aan de Van Linschotenstraat in Dongen zijn drugs aangetroffen. Er werden softdrugs en harddrugs gevonden, net als een aantal chemische grondstoffen om softdrugs van te maken. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Het is de tweede keer in korte tijd dat het in Dongen is voorgekomen. Nog 1 week en dan barst de feestvreugde los in Nieuwkuik. Van 16 tot en met 21 augustus staat de jeugdvakantiewerk weer op het programma. Een week vol spelletjes en activiteiten voor basisschoolkinderen uit Nieuwkuik. Volgens de organisatie verloopt alles nog volgens plan. Dit jaar doen er tussen de 100 en 120 kinderen mee. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Het is 17:30. Dankjewel, Siem van der Ga. Tijd voor het weerbericht. Het is zonnig en de temperatuur is 26 graden in de regio. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ook weer wat warmer. De temperatuur stijgt naar 31 graden bij ons hier in de regio. Vanavond schijnt de zon nog tot halverwege de avond en ook na zonsondergang is het helder. De noordoostenwind neemt af naar zwak en rond zonsondergang is het afgekoeld naar 20 graden in de Langstraat. Vannacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. De temperatuur die is rond de 12 graden in het zuidwesten. Zijn het prima temperaturen om je huis lekker te laten luchten en te laten koelen. Voordat er weer een nieuwe portie warmte aankomt. En dat is donderdag en vrijdag. Dan is het namelijk nog warmer met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. Met temperaturen ruim boven de 30 graden. In het weekend dan koelt het weer wat af.

0: Armin van Buren had er even geen zin in om van start te gaan. Dus ik moest hem even de schop onder zijn kont geven. Maar hij zijn toch samen met Just Come. Hij was hier uit 2007 al met The Sunny Days. 5:30 over 6:30. Een goedemiddag met Showtek en Kate Ryan.
1: C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien, qui nous fait sentir.

Bullet van de Shock and Glow, 1970, 12 weken in de top 40 destijds. Wacht de tijd op 13 over half 6. Smakenketen mocht je in de tuin wellicht aan het barbecue zijn of gewoon lekker aan het borrelen. Je hebt wellicht vakantie. Zo niet, ben je net thuis en zit je aan de warme hap. Ook buiten. Wij vergezellen je nog tot 6 uur met nu XTC. Niet de pillen.

En met Julian Ward-Turner en Luke Gieper, zijn nieuwste plaat, kwam weer een einde aan deze aflevering van Zessen Klaar. Het is dinsdag, dus dat betekent vanavond Arno en Friends om 8 uur. En tussen 6 en 8 de lekkerste non-stop muziek. Ik spreek je morgen weer, zelfde tijd, zelfde zender, Langstraat FM, voor een nieuwe van Zessen Klaar. Ik zeg, fijne avond, tot morgen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl. Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. En donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst Speciale Interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand. Sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Surhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders proberen die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Surhuisterveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: ja. Thunder in my heart. Leo Sayer kwam eventjes als opening vanavond. Dat is een lekkere opening. Thunder in my heart. Ja, er is vuurwerk in mijn hart. Ja. Kan op twee manieren natuurlijk. Goedenavond, Mirabel.
1: Goedenavond, Arno.
0: Goed je weer te zien.
1: Ja, altijd leuk.
0: Het is weer een weekje of drie weken geleden.
1: Het is drie weken geleden. Zo,
0: jongen, ja, dat was een tijdje, joh.
1: Eigenlijk moet het verboden worden, hè, dat we op vakantie mogen. Nou. Dan missen we elkaar te lang.
0: Oh ja, op die manier
1: op
0: wel.
1: Op die manier,
0: Maar we hebben een plantonische radiorelatie, om het zo maar te zeggen, vaak, hè?
1: Ja, we vinden elkaar dan, zelfs in de vakanties vinden we elkaar nog wel.
0: Ja, zeker. Dan moeten we soms wat doorgeven, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ben een beetje stout geweest, want ik ben nog even naar Kaam geweest afgelopen zondag.
1: Oh, kijk.
0: En nog twee plaatjes gekocht.
1: Ja.
0: Want het was de markt, ja, dan hadden ze natuurlijk niks. Maar goed je weer te zien in ieder geval. En we hebben het nog over jou gehad, want Erik vroeg nog, Erik bij Kaam, van waar is Mirabel? Ja, die is op vakantie misschien net thuis, dus ik wist niet precies wanneer je weer landde hier in Nederland.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, we gaan er wel een keer naartoe. Want
1: we moeten er nog steeds een keer naartoe.
0: Ja, er is niks veranderd.
1: Nee.
0: Ze hebben alleen nog meer...
1: Meuk.
0: Ja, ik heb toch wat gevonden, maar ik zocht wat andere dingen. Die zeiden, ja, die heb ik gehad. En ik had nog iets speciaals van de Creedence voor jou hier staan. En die is niet verkocht en die heb ik. Ja, waar is die? Ik ga hem zoeken.
1: Oh.
0: Dus hij was me niet vergeten. Maar goed, als je weer als platenverzamelaar begint, is het ideaal. Want dan koop je gewoon in de euro en de 2,50 bak, koop je gewoon goede platen. Maar ja, die heb jij al in je kast staan. En ik ook. Maar goed, ik heb toch nog twee plaatjes gevonden. Eentje van Orchestra Manoeuvres in the Dark, waar de Metaphor Lines op staat. Ja. En Souvenir. Alleen ik heb alleen de binnenhoes meegenomen en niet de buitenhoes. Ik dacht, dit is een speciaal exemplaar. Maar toen bleek ik alleen de binnenhoes had. Dat doe ik van allerlei toetsen wel. Maar
1: okay.
0: En van Spargo, waar You and Me op staat. Okay. Die had ik nog nooit gezien, die LP. Ik denk, nou, die...
1: Die heb ik al wel eens ooit voorbij zien komen. Maar toen, dan denk ik, iedere keer zal ik het... Ik denk, nou ja, nee.
0: Ja, maar goed, voor 2,50. Ik dacht, ach, wat kan het mij schelen?
1: Daarom.
0: Hij zal het. Maar goed, je weer te zien helemaal vanuit het Viva.
1: Vanuit het Frans, ja, precies.
0: Ja, ik hoor daar ook wel een paar leuke verhalen. Want er zal best wel wat hopelijk leuks zijn.
1: Ik heb niet echt spannende verhalen. Nee? Het is echt gewoon een relaxed vakantie. En vooral warm. Heel warm. En je merkt dat je dan eigenlijk vrij weinig
0: doet.
1: Bijna doet.
0: Ja, maar dat geeft niet, maar dan is de overschakeling wel groot hier naar...
1: Dan is het inderdaad...
0: koud, of niet?
1: Als je dan van 37 ineens naar 24 komt, dan is het wel even schakelen, ja.
0: Koud, hè, is het dan?
1: Na drie weken onder een lakentje te hebben geslapen en dan ineens onder een dekbed.
0: Ja. Ja. Oh ja, een dekbed,
1: dan is het toch wel dat je denkt, hoezo dan?
0: Hoezo dan, ja. Ja. Maar is ook wel lekker, hè. Maar lekker om niks te doen. We horen dadelijk natuurlijk nog meer leuke verhalen van jou natuurlijk uit... uit een mooie Frankrijk. Ik heb een paar leuke Franse plaatjes gezocht.
1: Kijk,
0: ik denk, nou, dan blijft een beetje in die. Hey, Marcel komt ook binnen schuiven.
1: Ja, precies.
0: Jongens. Oh, dan wordt vanavond weer buikpijn.
1: Dit wordt heerlijk.
0: Ik voel hem alweer aankomen.

0: Ja, Johnny Come Home, dat past een beetje in de vakantieprikkelen natuurlijk die we hebben. Want Johnny Come Home en... ja, even kijken of we Marcel erbij kunnen schuiven. Ik weet niet onder welke knop je zit. Even kijken.
1: Ik zit al bij deze.
2: Ik hoor hem. Hij is er.
1: Ja, daar
2: is
1: hij. Ja, ik ben er echt.
2: Daar was hij. Ja, hij is er.
0: Ja, goedenavond Marcel. Leuk om jou weer te zien. Wij zijn helemaal weer terug van vakantie. Maar jij bent van jouw vakantiewerk weer terug naar Nederland.
1: Ja, het lijkt af en toe net een beetje vakantiewerk. Dat klopt wel.
0: Ja, een beetje vakantiewerk. Ja.
1: Dus ik zoek ook de zwembaden daar lokaal op. En,
0: oh ja?
1: Ja, en...
0: Die hebben ze daar.
1: Die hebben ze inderdaad daar. Ah. Dus en de terrasjes, die zoek ik 's avonds ook op.
2: Zo.
1: En, ja. Ja. En, ja, je moet wat, hè. Als je

0: hoef je niet te zoeken, hè, want anders is zo'n gedoe in de platenbak.
1: Hoe heb jij voorbereid ook?
0: Ja. Gebeurt niet altijd.
1: Toen ik dat appje stuurde naar je van ben je er vanavond, toen dacht ik van oh nou gaat hij zich voorbereiden.
2: Nou moet hij moeite doen.
0: Ik zei tegen Patrice, ik laat alles vallen. Ik vlieg naar boven en ik ga het boel opgrijden. Ik zal mijn buik vast insmeren met wat anti-lach vaseline. Het wordt alweer lachen altijd natuurlijk. Hè. Maar goed, om jullie beiden weer te zien. Dan mag jij nadenken of we nog een leuk plaatje uit Duitsland kunnen draaien. Want misschien hebben ze nog een leuke Schallplatte daar uitgebracht of zoiets.
1: Ik heb nog weinig naar de radio geluisterd. Dat is wel jammer.
0: Maar ja. Misschien komt er iets van vroeger naar boven dat je denkt van draai Freddy Brecht of zo.
1: Draai nog even een paar luchtballonnetjes of zo op later. Dat kan allemaal.
0: Cindy und die Bert, die hebben ook Feierabend und immer wieder Sonntag.
1: En ik heb in Widoe.
2: We hebben dan genoeg.
0: Er
1: komt genoeg voorbij vanavond.
0: Maar wanneer
2: is het even goed? Dat is de tweede.
0: Jouw vakantie veranderingen weer even ophalen. Deze vond ik zo mooi van jullie.

0: allemaal een beetje vakantieherinneringen een beetje op de vijzel als je toevallig in Frankrijk op vakantie bent.
1: Toevallig
0: in Frankrijk geweest. En Marcel is ook regelmatig in Vivre France geweest.
2: En anders dan, dan kent hij wel een Frans, denk ik.
0: Ja, kent hij wel een beetje Frans.
2: Hij kent de Frans. Ja, je moet hem er wel bij.
0: Ik dacht, ik hou hem eventjes.
2: Dus was hij dan niet geweest, dus iedereen kent wel een Frans.
0: Ja.
1: Dus dan de vraag is of Frans ook mij kent.
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, nee, dat weet ik niet.
2: En dan anders dan is het... Dus dit is voor iedereen. Dit nummer Julien Clerc.
0: Weet je ook met het nummer over ging?
2: Geen idee.
0: Ik had over Marie riep iets of zo. Dus ik denk, het zal wel over een vrouw gaan. Een geliefde of een vakantie geliefde. Want dat had ik vanmiddag aan te denken. Want ik was van plaatjes.

0: uitzoeken. En ik sprak vanmorgen iemand, die was ook in Frank Ardennen geweest. En die had met zijn gezin...
1: Dan praten ze wel Frans.
0: Ja, praten ze ook Frans. Die had 3 campings aangedaan. En zijn zoon, die was 7... die had een vriendinnetje. En toen ze thuis kwamen, lag er al een liefdesbrief in de briefbus. Ik zei, begint dat zo al? Ik zei, was er ook nog een favoriete plaatje? Ja, ja, ja, want dat heb ik altijd zo. Die aan de vakantie denk. Ja, dat was Baila, Baila, Baila. Dat was het vakantieplaatje, zeg maar. Was een zo'n nieuw...
1: Dat is wel een klassieker inmiddels, of nog niet?
0: Ja, maar ja, goed, dan lopen ze misschien... België, hè, dan lopen ze wat achter. Hè, België. Ja. Maar goed, dan komen gelijk weer die herinneringen van mij naar boven. Ik dacht, misschien hebben die ook alweer. Die zijn vroeger, de camping, en dat plaatje, en die, en dat. En altijd leuk natuurlijk.
2: Ja.
0: Dacht, misschien heb jij nog wel iets, omdat jouw dochter daar was. Ik denk, nou, misschien ontmoet je een Franseus. Maar
2: Nee. Het enige wat ze ziet is het huis en de kamer, de telefoon en de zwembad.
0: Aha.
2: Nee, en ze is natuurlijk niet op zoek, want ze is aan, ik hoop niet dat ze luistert, ze is natuurlijk aan het snuffelen.
0: Oh ja, aan het snuffelen.
2: Maar het is niks.
0: Oh, het is niks.
2: En ofwel, of niet, ik weet het niet, ik vraag er niet meer naar. Dus die gaat niet op zoek naar een Fransoos.
0: Oké, die is er wel trouw.
2: Ja, ja, ja.
0: Die doet er niet in de vakantieliefde of zo,
2: nee,
0: hè? Want ik denk, in de moderne tijd tegenwoordig, hè? Misschien zijn ze een multi, hoe noemen ze dat tegenwoordig?
2: Operrelatie.
0: Operrelatie, ja.
2: Maar dat lijkt me heel ingewikkeld.
0: Ik zie tegenwoordig van alles voorbij fietsen. Ik denk,
1: het heeft niks te maken met een open ruggetje, toch?
0: Nee.
1: Maar wel, wel op het ruggetje, maar niet
0: Ja, wel, ja. Wel op het ruggetje.
2: Ik ben die, oké. Okay.
0: We zijn weer op dreef. Maar we zijn weer op dreef, goed.
2: En we zijn pas 18 minuten onderweg.
0: Ja, maar heb je nog
1: en waar gaat het weer over?
0: Ja. Ik zeg het niet, hè.
2: Nee, ik zei het ook niet.
0: Nee. Maar heb je nog leuke platenzaken gezien of iets van die
2: Nee. Je hebt daar af en toe wel, heb je de FNAC.
1: De FNAC,
2: die heb je dan.
0: Oh, FNAC.
2: Ja, dat is een beetje een soort mediamarktachtig iets met van alles. En daar ren ik dan altijd wel even naar binnen.
1: Keihard.
2: Maar ze niet echt. Ik moest wel even aan jou denken, want ze hadden de nieuwe van de Stones.
0: Oh,
2: ik denk, zal ik een foto maken van
1: misschien... De nieuwe van de Stones.
0: Maar die hebben ze hier ook, hè?
2: Die hebben ze hier ook. Dus,
0: Maar die hadden ze daar ook.
2: En bij die supermarkt hebben ze ook altijd wel platen. Maar dan hadden ze nu niet echt heel erg veel interessant. En de laatste dag, net voordat ik ging, heb ik de picture discs van Michael Jackson van History gekocht.
0: Oh, hey.
2: Maar meer met het idee van, die zet ik op Marktplaats en misschien brengt hij wat op.
0: Kun je verkopen.
2: Ja. Maar verder was er dit keer weinig platenzaken. Zelfs de rommelmarkten, daar hadden ze de alle 13 goed. En de Nana Mouskouris en dat soort geneuzel. Dat
0: komt
2: je dacht,
0: dat erbij. Ja.
2: Nee.
0: Ja. Dat is altijd lachen, de Nana Mouskouris. Moet je die zeggen, Marcel? Sta je te hard? Almere wel staat te hard.
2: Ja, ik te hard.
0: Dat te hard?
2: Oh, jullie, die knopjes mag je niet komen, Marcel. Dan wordt Erik boos.
0: Ja, er is een foto van gemaakt. Hè, en er zitten vingerafdrukken nu op. Niet van mij. Dus die worden gecontroleerd, hoor. Ik zei pas
2: de camera's,
0: heb je al aan de knoppen gezeten? Ik zei, nee, joh, maak maar vingerafdrukken. Dan komt het vanuit. Goed. Oh, jij.
1: Ja, ik heb het alleen in het goede gecorrigeerd.
0: Ja. En je hebt natuurlijk geluncht met de station manager vandaag. Hè, dus de manager operations. Dus dan komt het helemaal goed.
2: Wat pluspunten.
0: Ja. Oké, ik moet ook nog even met de techneut eventjes contacten, want we hebben een heel mooi nieuw rek hier staan met allerlei nieuwe computers.
1: Oh, daar, in dat...
0: Ja, maar het is de bedoeling dat het ook een keer aangesloten wordt natuurlijk.
2: Ja, en we hebben daar reserveonderdelen liggen.
0: Ja, dus nou, ik denk dat deze pas omgehangen is, want deze ziet er zo nieuw uit, nu links van mij. Dus ik denk dat die...
1: We hebben alweer wat... vanmiddag hebben we al wat dingetjes ontdekt.
0: Oké.
1: Waarschijnlijk gaat hij wel weer terug. Ik weet niet waarom die eruit gehaald wordt.
0: Ik ook niet, maar deze ziet er zo nieuw uit. Hier. We hebben altijd reserveonderdelen, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan zijn ook nog nieuwe antennes besteld, maar dat was ook nog een dingetje. Ik denk tegen Marcel, waar jij vanmiddag mee geluncht hebt, ik zei, dan bel hem toch gewoon iemand in België. Die hebben nog wel een paar slaapdepoten liggen of zo. Dat duurt al een week. Voor die dingen. Ja. Goed, we gaan een plaatje draaien, jongens. Want anders dan lullen we alleen maar. En dat is niet leuk.
2: Alleen maar gezellig.
0: Teddy Swims. Belangrijk natuurlijk. Even lekker zwemmen natuurlijk. En hij is Mr. Know-it-all.

0: Ja, lekker man deze. Hij ziet er wel een beetje raar uit met al die tato's in zijn gezicht. Maar hij maakt wel ontzettend leuke muziek. De Teddy Swims met al denk aan zwembadvakantie. Is natuurlijk deze man hoor. Ja, kan ook niet helpen. Altijd leuk. Hey, dankjewel Mirabel voor de heerlijke koffie weer.
1: Graag gedaan.
0: Ja, want hebben we het nu de afgelopen weken zelf moeten doen.
1: Ja, ja, nee, ja, dat was smaakt niet, toch dus, minder. Nee, die snap
0: ja,
1: ik.
0: Dat was, ja, ik moest regelmatig even naar dat. Ik heb wel meer stappen gezet op de dinsdagavond. Mijn vrouw zei van, god, wat heb je allemaal gedaan bij de studio? Ik zei, ja, koffie gehad.
1: Ja.
0: Dus ik had gasten en dan moet je die een beetje in de watten leggen, hè? Ja. Ja. Misschien luisteren ze wel. Misschien luistert Paul weer. Ik hoop dat alles weer een beetje gezond is daar in de...
1: Ja, zondag was iedereen weer...
0: Ja, iedereen weer opgeknapt. Ja. Oh ja, ja, ja. Ik was er twee keer in natuurlijk. Dat had ik twee keer koop.
1: Nou.
0: En ik moest bijna twee keer een nieuwe broek.
1: Ja.
0: Hij ja, springt dan op je en dan op een gegeven moment is hij heel blij. En dan op een gegeven moment had hij wel een beetje rustig.
1: Ja, je moet dan inderdaad wel even zeggen van en nu...
2: Oh, die hond heeft je mee al.
0: Ja, die hond heeft je mee.
2: Ja, nee, ja. Dat doen ze bij mij nooit.
0: Nee,
2: want dat weten ze.
0: Geen
2: dat
0: voelen
2: ze aan, denk ik. Ja, ja? Ik heb niks met dieren.
0: Ja, ik ook niet.
2: Ja, met mensen ook niet trouwens, maar...
1: ja. Ja, maar wij springen in de regel niet tegen jou op als we jou binnenkomen.
2: Nou, ik weet me nog iets herinneren.
1: Ja? Ja. Oh, jee. Leuk.
0: Ja, weet me nog iets herinneren, ja. Kan dat op zender?
2: Nee, dat gaat niet op zender vandaag.
1: Nee? Nee. Maar dat was in ieder geval, dat werd je besprongen.
0: Besprongen.
2: Ach, ik heb van die momenten gehad, ja.
0: Dat is een grijs verleden.
1: Dan is dit wel een heel saaie avond als wij alleen maar een hand geven en hoi zeggen.
2: Ja,
1: het kan niet altijd feesten, je kan niet altijd zes gooien.
2: Mijn vrouw die zei al van Marcel, stel je er niet veel van voor.
1: Nee.
2: Het gaat wel goed komen.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Dus ik ga vanavond ook gewoon lekker naar huis.
1: En na al die jaren is ze nog steeds bij je. Alleen daar springt ze niemand tegen je op.
2: Hebben we van de week nog over gehad. Ja, van, joh, we zijn nog steeds bij elkaar.
0: Ja. De vinkjes kun je nog steeds afvinken.
2: Ja,
0: dat is belangrijk.
2: Elke jaar weer een jaartje bij.
0: Maar ja, nee, maar dat is belangrijk. Want er is wat in de wereld aan de hand, hoor. Maar goed, dat kan even niet op zender.
2: Ja.
0: Maar ik word regelmatig verrast dat ik denk van... Oh, wat is er nou weer gebeurd? Ja, oké. Okay. Goed, bijna 8:30. Zometeen gaan we iets eruit. De jaren 60, altijd leuk. Michel, ben je weer terug in Nederland? Of ben je nog in Duitsland? Anders gaan we voor jou nog een leuke shoutplaat draaien natuurlijk eventjes. Ik heb nog even een album opgezocht. Dus ik denk van, nou, daar moet ik iets van draaien. Want het is zo lekker dit, hè. Jij weet natuurlijk waar ik het over heb, Mirabel, of niet?
1: Ja.
0: Als jij dit hoort zo, dan...
1: Ja, alleen dit is al genoeg.
0: Ja, ze waren pas nog in de Nederland, volgens mij.
1: Echt?
0: Ja. Hè? Maar ja, goed, als ik daar naartoe moet en ze spelen heel de avond dit... Dan is het voor mij ook wel een beetje aan de pittige kant. Maar goed, af en toe vind ik het wel lekker, maar het gaat zo hard, hè.
1: Ik ken maar één nummer, dus dan zou ik voor één nummer helemaal
0: nee, maar ik heb, ook de CD. Die
1: oh,
0: is,
1: ik heb ook de LP. Maar
0: is
1: ja,
0: een beetje hetzelfde zo. Maar ik vind dit wel een lekkere plaat, hoor. Oh, als ik de single tegenkom, kop erop.

0: Hou lekker, Mirabel. Dit is lekker. Ik dacht, die bewaren we speciaal voor de dinsdag als jij terug bent.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker, hè, deze plaat van The Cult. Ja, lekker, hè. Ja, we houden van een beetje gitaar, hè.
1: Ja, ik vind het leuk. Inderdaad, wat je zegt, niet te veel. Niet de hele avond lang. Het moet niet echt snoeihard gaan zijn. Maar ik vind dit een lekker nummer.
0: Dat is lekker, hè. Wat was jouw hardste plaat thuis? Tenminste, het stevigste, om het zo maar te zeggen.
2: Bij mij thuis.
0: Ja, bij jou.
2: Ik had inderdaad Highway to Hell van AC/DC.
0: Oh, die
2: had ik op plaats staan. Ja. Ja.
0: LP of single?
2: In een verzamelaar stond hij.
0: In een verzamelaar?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. En die draaide ik dan ook. Want ja, wij draaiden natuurlijk veel muziek. Maar die had ik wel regelmatig ook in de show zitten.
0: Ja, dat is een goede plaat.
2: Om daarna weer af te wisselen met het rustpuntje de show.
0: Ja, het rustpuntje.
2: Het momentje voor jezelf.
0: Ja. Grappig is van Highway to Hell, waar ik op dansles zat. En die, daar kon je ook quicksteppen. Dus op een gegeven moment draaide ze die plaat. Ik denk, hey.
2: Dat is leuk.
0: En de grap is dat onze oude bekende schrijver uit Rune, Paul Verloon. Die heeft daar ik ben een keer naar zijn optreden geweest. En die had daar een plaat opgemaakt. Dat wist ik dus, op Highway to Hell. En dat was Weerwolvensoep. En dat spelen ze dus, ook snoeihard. En al die kinderen op het podium en meezingen, hè. Weerwolvensoep. En dan is het Highway to Hell.
1: Ja,
0: dat is wel leuk.
2: Ja.
0: Ik zit tegen Patrice, dit is nou ook AC/DC, maar dan van Paul. Dus dat is altijd wel leuk.
2: Wel lekker easy.
0: Ja. Dat is een lekker plaatje, Paul, als je luistert. Dan kom maar op de lijn, zou ik zeggen. Als je nog een leuk, smeuïgje verhaal hebt, dan ben je altijd welkom. Misschien zit je te luisteren. Of
2: misschien niet.
0: Of misschien ook niet. Soms luistert hij wel eens. Dus altijd leuk. We gaan iets uit de jaren 60 draaien. We gaan zometeen iets draaien over een groep. Die Marcel binnenkort gaat live aanschouwen. Alleen een van de leden in die groep, die is er niet meer. Maar die draaien we dadelijk. Maar het heeft er wel mee te maken. Dus we gaan je vast een beetje opwarmen. Jij gaat er binnenkort naartoe. Ja, die zit dat net te vertellen.
1: Hij is er geweest.
0: Ja,
2: ik ben er geweest en ik ga er nog een keer naartoe. En er zijn er nog maar twee van levend. Hè?
0: Dus, daarom. Dus het wordt spannend. Ja, wij een klein tipje van de sluier hebben al opgelicht. Zometeen...
2: How
0: can you feel it? Yes. Maar
1: dan net even iets anders.
0: Ja, dit is ook wel een plaat die erbij past natuurlijk van de Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Maar als hij er niet meer is, dan...
2: Dan zijn de boertjes allemaal verdwijnen.
0: En dan weer, hè?
2: Ja.
0: En dan is het van Control-Alt.
1: Dit.
0: Ik zat toen later eigenlijk in de auto toen hij naartoe kwam. Over 10 jaar, dan zijn er...

0: Ja, lekkere groep de Hollies. Er zijn behoorlijk wat artiesten weer uit voortgekomen. Zo gaat het vaak aan die groep uit de 60s. Deze prachtige gedraaid op langzaam hem. Ja, het is maar even dat je het weet. Arno en Friends. En vanavond twee Friends. Mirabelle weer terug van vakantie. En Marcel weer terug. Eventjes van werkvakantie uit Duitsland. En we gaan dadelijk nog even een Duitse schuilplaat.
1: Ja, zeker.
0: Want Michel vroeg die aan. Die was ook weer terug uit Kochem.
1: Kochem, ja.
0: Duitsland. Oh. Ja, Kochem. Ik ben benieuwd wat hij allemaal...
2: Wat hij allemaal gedaan heeft.
0: Ja, Michel, kom er even zo meteen op. Hij was vorige week nog even hier in de studio. We hebben oude
1: ik hoop dat het allemaal goed genezen is.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, ja, ik denk het wel. Hij kon zich weer een beetje bewegen. Dus ja. Heb je geluisterd vorige week dan?
1: Nee. Vorige week zat ik dus in Duitsland.
0: In Duitsland. Ja, maar jammer, dan zijn we via de eten natuurlijk
1: Ja,
0: maar via...
2: overal te
1: doen. Via de app kan ik allemaal... kan het wel.
0: En DAP gaat ook best wel ver tegenwoordig. Dus we dappen heel wat af in half... Brabant, om het zo maar te zeggen.
1: Behalve voor de deur hier.
0: Ja, er is wat met die antennes aan. Ja, ik had pas ook toen kwam ik hier aanrijden bij de McDonald's viel die werken niet.
1: Ik dacht van, hé, wat hebben we nou gedaan in de studio? Ja. Maar er zitten wat dode punten in het DAB-systeem.
0: Ah. Oh, maar ook in de FM-dingen. Ik heb in mijn auto geen gewoon FM nog, ouderwets.
1: En die valt dan ook daaruit?
0: Hij viel weg bij daar en toen bleek dat hij met antennes aan de hand was. Dus zijn 9 besteld, ja.
1: Nou, dat is
0: maar is en een beetje een levertijd op, blijkbaar. Ja, het schijnt toch niet zo vaak met voor te komen. Maar ja, die dingen die werken nog steeds, hè, die antennes. Ja. Maar goed, binnenkort weer overal te beluisteren. Moet wel natuurlijk met de 80, hè, want dan moeten we weer knallen.
1: Ja. De Kennedy-mars van de Langstraat.
0: Ja, de Kennedy-mars van de Langstraat. Ja, sorry.
1: Onthoud het even.
0: Dankjewel voor de correctie, Marcel. Maar goed, jij gaat de Jacksons nog even live zien.
1: Ja.
0: Vertelde je net.
1: Dat klopt. En Marlon en Jackie, die zijn er nog. En Jermaine is natuurlijk ook nog levend, maar die heeft geen zin meer om op te treden. Mm-hmm. Of die heeft nog genoeg geld op de bank staan. Maar Marlon en Jackie, die toeren nog. En
0: kijk,
1: in afgelopen mei waren ze in Rotterdam, in de Doelen. En daar gaven ze een, ik zou niet zeggen vlekloos optreden, want dat was het niet helemaal. Mm-hmm. Maar voor de bejaardenclub vond ik het best goed. Ja. Ja. Het was gewoon nostalgie.
0: Het gaat om het sfeertje.
1: Het feit dat we toch een 40% van de originele Jacksons gezien hebben, dat doet ons goed.
2: Ik heb even gekeken, er staat het vermogen van Jermaine Jackson wordt geschat op 1,5 tot 5 miljoen.
1: Oh, dat valt nog mee.
2: Het is wel licht lager dan vroeger.
1: Ja, dat geloof ik wel.
2: Oh. Door financiële en persoonlijke schommelingen. Maar er staat ook, wie is de nieuwe vriendin? Dus ik denk dat hij ook wel ergens wat geld heeft moeten afstaan.
1: Dat zou kunnen, ja.
2: Aan wat dames. Ja. Maar dus die heeft nog wel wat, die kan er wel een boterham kopen.
1: Oh, gelukkig. Okay. Ja.
0: Maar ze staan wel nog een beetje bij, begrijp ik, op Curaçao. Dus dan ga jij ze achterna.
1: In Curaçao staan ze in de line-up van... North Sea Jazz Festival op Curaçao. Dus die vindt de eerste week van het eerste weekend van september plaats. Uh-huh. En ik kwam daar toevallig tegen. En toevallig ben ik er dan ook.
0: En je hebt kaarten?
1: Gaan we zo snel mogelijk regelen. Okay. Dat hebben we nog niet gedaan, maar we zijn er net achter gekomen eigenlijk. Ja.
0: Okay. Ja, die moet je in Antilliaanse guldens betalen volgens mij.
1: Dat klopt, ja. Zo.
0: Ja.
1: Als je dus de prijs schiet, dan schrik je even. Maar je krijgt er wel, als je dat dan even omzet, dan krijg je er 2 kaarten voor dezelfde prijs.
0: Okay.
1: Zeg maar, want het is ongeveer de helft.
0: Oké. Okay. Ja. Het is ook inflatie.
1: Net zoiets als de gulden vroeger. Ja. Zo ongeveer de helft van een euro.
0: Okay. Ja, ik weet niet wat een kaartje kost tegenwoordig. Ik heb
1: nog niet gekeken, nee, maar dat...
0: Soms valt het mee.
2: Een kaartje van?
0: Van de Jacksons, op Curaçao.
2: Oh, geen idee, maar ik kan wel even kijken.
1: We hebben onze secretaresse aan de linkerkant.
0: Ja, secretaresse.
1: Kijken ze?
0: Ja, dus altijd leuk natuurlijk. Goed, en we zijn ons weer voorbereid natuurlijk op de Kennedy-mars. Die
1: van
0: gaat
1: de Langstraat.
0: Weer. Ja, tweede weekend van september gaat er gebeuren. We zijn er uiteraard weer live bij. En Marcel, die is alweer voorbereidingen aan het
1: treffen. Ik moet dadelijk ook even in het hok even kijken of dat alles nog voor de televisie-uitzendingen. Want we zijn er niet alleen op de radio, 24 uur per dag. 2 dagen in de week, het hele weekend lang, zijn we erbij. Mm-hmm. Maar ook op de televisie. En dat noemen we een live verslag. Misschien gaan jullie ook wel weer het veld in.
0: Ja. Ik mag zaterdagavond tussen 9 en 11 of zo onder pad. En zondagmorgen ook dus tussen 9 en 1 ben ik.
1: En dan gaan de mensen zien dat jij gewoon echt een radiohoofd hebt.
0: Het leuke is, ik heb de laatste tijd met Adrie Lepree wat reportages mogen maken. 3 om precies te zijn.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, leuk. En dan kom ik in Drun op de markt op vrijdagmorgen. Ik ken jou ergens van. Ja, dat kan kloppen. Ja, ik heb jou pas nog gezien. Ik zei, kan ook kloppen.
1: Jij bent gewoon een BD'er.
0: Ja, ja, ja. En dan word ik daar aan de kraam. Nou, ik hoef er net geen handtekening aan te delen.
2: Nou, maar, ik zou ze wel gaan maken, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dan wordt mevrouw jaloers. Dus ik moet wel een beetje uitkijken. Oh, dus ik moet eventjes even wat terugnemen nu.
1: Bekende Drunenaar.
0: Bekende Drunenaar, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar jij mag dus gewoon wel zo in beeld.
0: Ik mag zo in beeld.
2: Ik heb van Marcel, andere Marcel, zo'n bruine boodschappenzak, zo'n kartonnen zak gekregen.
0: Echt waar?
2: Van welke... twee gaten erin. En toen zegt hij van, die moet je op als je dan het veld in gaat.
0: Serieus?
2: Ja, ik heb echt een radiohoofd, dus wat dat betreft, ik mag niet herkenbaar in beeld.
0: Ja, je hebt ook een
1: of een over-the-shoulder shot.
0: Oh ja, het over de shoulder shot.
1: Ja, over de shoulder shot.
2: Ja. Hé, hey, maar heren, ik heb even gezocht.
1: Ja? Ja?
2: De Jacksons, 4 september, World Trade Center in de Willemstad.
1: Ja, Willemstad, ja.
2: Ja. Wat denk je wat een kaartje kost?
1: Ik heb geen idee.
2: Er staan wel kaartjes, dus ik neem aan dat ze toch echt per stuk. Wat heb je ervoor over?
1: Ja... Wat een gek ervoor geeft. Ja.
2: Hier staat $195.
1: Dollar?
2: Dollar, jij staat op dollar.
1: $195.
2: Er staat in ieder geval een dollarteken. Of NAF, dat zijn waarschijnlijk Curaçao's nog wat.
1: Ja, en dan is het ongeveer door de helft, dan is het ongeveer €100. Ja, dan,
2: $355.
1: Oh.
0: Oh, dat is dan niet zo.
1: Oh, dat is het dubbele dus.
2: Ja, maar als je dat dan door twee deed, dan kom je aardig groot in die 195 uit. Maar,
1: ja.
0: Maar misschien kun je zakelijk boeken.
2: Er staat een dollartekentje voor.
1: Ik moet nog eventjes
2: even anders, met de vrouw overleggen.
1: Ja, precies.
0: Misschien moet jij je zakelijke contact even aanboren. Dat ik ben van die fancy in Duitsland.
1: Jawohl.
0: Jawohl, want die kan je fancy maken.
2: En anders dan zet ik de video's online.
1: Zet ik gewoon een cameraatje op mijn schouder en dan loop ik zo naar binnen.
0: Maak je een kratje
2: mee.
0: Ja. Ja. Ja, dat is een goed plan. Ja, ja, ja toch? Ja. Goed, jongens, lang geluld. We gaan muziekje draaien van natuurlijk niet de Jackson 5. Maar ik heb wel een leuke. ik heb deze, die is leuk, jongen. Oh, die is mooi.
1: Ja. Ook hier, Mackie.
0: Ja, die is leuk deze. Die is zo lekker dit. Oh, ja, lekker.
1: Vooral die ademhaling die erbij komt.
0: Ik heb nog een cd'tje gekocht van Michael Jackson waar Black and White op staat. Die is ook lekker. Oh, die is zo goed geperst. Ik heb die thuis even geprobeerd te boksen. De buren dachten ook van... Oh! Deze vind ik zo lekker, deze. Oh, lekker man.
1: Arno grijpt meteen even naar zijn basbox.
0: Ja. Ja.
2: Hij grijpt meteen naar zijn kruis. En,
0: nee, dat doet Anton altijd, hè.

0: dit is gewoon lekkere muziek, Michael Jackson. Veel te vroeg van ons heen gegaan eigenlijk, deze man. Smooth Criminal, wie kent hem niet? Ja, wie kent hem later niet, alleen maar leuk. De film is trouwens ook geweldig, Michael Jackson. Ik heb begrepen dat ze momenteel bezig zijn met deel 2 van deze goede man.
1: Oh ja, en dan komen echt de beelden voorbij die waren... We eigenlijk van dachten van, ja, die hadden we eigenlijk wel verwacht in het eerste deel.
0: Ja.
1: Maar die bewust eventjes toch even achterwege waren gelaten. Om te cashen bij deel 2.
0: Ja, natuurlijk, want wij zaten te kijken. En ik wist natuurlijk dat het op een gegeven moment afliep. En we zaten te kijken. We waren heel vroeg, een half uur te vroeg in de bios. Ik denk, moet wel. Ja, we hadden natuurlijk gereserveerd. Ik denk, nou, lekker op het gemak, relaxed. En iedereen kwam binnen.
1: Ja, handdoekje alvast neergelegd.
0: Handdoekje neergelegd. Lekkere bakchips en al die andere snuiserijen erbij.
1: En popcorn is al op voordat de film begint.
0: En op een gegeven moment was er geen pauze. En op een gegeven moment stopte hij. Oh, zegt Patrice, pauze. Ik zei, nee, het is afgelopen. Afgelopen. Maar het gaat nog verder. Ik zei, ja, over een jaar of twee. Er komt ook nog deel 2. Oh, ja. Maar ik vond het wel een heel goede film. Wel in het begin best wel emotioneel.
1: Ik vond hem wel entertainend. Ja, onderhoudend noemen wij. Ja.
2: Het schijnt best lopende film te zijn geweest qua opbrengst.
0: Ja, nu al?
2: Nee, deel 1, zeg
0: deel 1.
2: Maar.
0: Okay.
2: En nu deel 2, dat wordt nog een grotere hype. Omdat iedereen natuurlijk nu zit te wachten van...
0: Deel 2.
2: Komt er iets over...
1: Neverland.
0: Ja. Neverland, ja.
1: En het aapje.
0: Leuk, maar goed, als hij toch... Ik vond het wel leuk, hij is zo spiritueel als het maar kan. Hij liet gewoon alles tot zich komen. En ik heb natuurlijk de cd met de teksten zitten lezen van het weekend. Ja,
1: Dan ga je ineens heel veel dingen anders lezen, hè?
0: Anders lezen, hij had gewoon connectie. Hij was gewoon voor de wereld, heel de wereld. Hij had al heel lang in de gaten. En dat heb ik ooit van Corné Klein gehoord. En die kennen we allebei, alle drie.
1: Zeker.
0: En die zei ooit, Michael Jackson was zijn weg een heel eind vooruit. Want die heeft tijdens een optreden bepaalde uitspraken gedaan. Dat we nu denken van, holy moly. Die had al een beetje in de gaten hoe de wereld in elkaar steekt. Dat ze het beste met ons voor hebben.
2: Okay.
0: En dat zei hij dus toen al. En het zou best dus kunnen dat ze hem daarom misschien wel... Ik ben complotdenker, hè?
1: Ja.
0: Puur, hè? Hartstikke. Dus maar er zijn er meer. Avicii is ook controlante lied, hè? Die is ook niet vanzelf gegaan. Maar goed, andere keer, andere uitzending.
1: Ja.
0: Maar goed, Michael was in ieder geval best zijn weg vooruit. En hij had ook het beste voor met de mensen.
1: Ja, en als je zijn teksten goed beluistert, dan hoor je er een hoop extra informatie in.
0: Ja. Zeker. Dus interessant. Ik ben benieuwd wat jij gaat meemaken daar bij de Jackson.
1: Ja, nou, ik heb de kaartjes bekeken. En daar moet inderdaad ook even een diepte in gedaan worden.
2: Ja,
1: maar we gaan voor de vrijdag.
0: Oh,
1: hebben we net geleerd?
2: Ja.
1: Toto komt ook.
2: En ik heb even voor jou een filmpje, want de Jean-Paul die komt ook. En die is op zich ook wel
1: Jean-Paul. Is
2: die
1: wel oké?
0: Okay? Oh, maar komen de Jacksons op vrijdag, Toto op vrijdag en Jean-Paul op vrijdag?
1: Ja, en ik ben al een keer naar Toto geweest.
0: Uh-huh.
1: In het Heineken Music Hall.
0: Ja.
1: Toen heette dat nog zo.
2: Ja. Uh-huh.
1: Maar dat was een van de slechtste concerten die ik ooit mee heb gemaakt.
0: Serieus?
1: Ja, dat was echt slecht.
0: Wat was er slecht?
1: Ja, gewoon het geluid, sowieso kwamen ze pas 3 kwartier nadat het zou beginnen.
0: Oh.
1: En na de pauze begonnen ze pas met nummers waarvan we dachten van... Hé, die klinken bekend.
0: Die kennen we.
1: Ja. En pas op het einde begonnen ze met Pamela en... I Will Hold Loving You of hoe heette die dingen allemaal. Ja. Jullie kennen die dingen allemaal. Ik ben niet zo van de muziek.
2: Maar in ieder geval de hits die we...
0: Maar eigenlijk moet zo'n band beginnen, hè?
1: Ja.
0: Met gewoon een hit.
1: Een knaller.
0: Dan zat iedereen gelijk aan.
1: En dat was helemaal niet.
0: Nee. Ja, dat is een beetje jammer.
1: En dan stonden ze met een lange grote zwarte jassen op dat podium. En wij hadden er niet veel mee.
0: De entertainment waren was niet zo hoog.
1: En wij waren echt met... Ja, we gaan naar Toto.
2: Ja.
1: Toto. Daar waren we vroeger helemaal lyrisch van. En zo vaak die platen gedraaid. En dan ga je naar zo'n concert en dan viel het een beetje tegen. Ja, maar misschien kunnen ze het vrijdag...
0: beter.
1: De derde? Is het op de 4e september?
2: Vrijdag 4 september. Okay.
0: En misschien kun je de setlist wat opvragen. Wat ze gaan spelen. Misschien heb je wat invloed.
1: Misschien de kliktracks alvast.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat weet je nooit, hè?
1: Ja, precies.
0: Goed. Michel die is net terug uit het hele mooie Duitsland.
1: Bochum.
0: Kochem. En hij stuurt hier een fotootje.
1: Jo.
0: Met de langste hangbrug overspanning. En die was in Mördersdorf. Of Mördersdorf, kun je hoe het uitspreekt.
1: En is je overheen gereden?
0: Omlaut. Nou, ik denk niet rijden, maar ik denk lopen. Hangbrug, hè?
1: Oh, okay.
0: Even een foto. Ik zal even laten zien.
1: Ik zie een hangbrug.
0: We kijken thuis, hangbrug.
1: Maar...
0: Dus de langste hangbrug.
1: Hij is er onderdoor gegaan, zie ik.
0: Ja, hij is er onderdoor. Maar misschien ook wel eroverheen, Michel. Misschien kun je nog even laten weten dat je er overheen...
1: Ja, we hebben wel twee vragen over deze.
0: Ja. En volgens mij kun je er overheen lopen of fietsen of...
1: En meteen maar een Duitse plaat erbij.
0: Ja, daarom hè. Ja. Daarom ook hè. Ja.
1: Wij gaan in volle Duolingo meezingen.
0: Ik bedoel maar, ja. Major Tom, prachtige plaat uit de jaren 80 deze.

0: deze shoutplaten. Speciaal voor Michel deze Major Tom en Peter Schilling. Die zong dit mooie muziekstukje uit de jaren 80. Ja, wie heeft hem niet in zijn platenkastje staan? Singeltje. Misschien heb je hem ook wel, Marcel, in jouw platenkast. Ja, je hebt hem ook, Major Tom? Nee? Wel?
1: Wie heeft hem niet?
0: Wie heeft hem niet? Oh, ja, jij hebt hem niet. Oh, Miguel, ja. Je was een beetje weg van de microfoon. Maar jij hebt hem niet.
2: Je zegt wie heeft hem niet? Oh. Ja, ik heb hem niet.
0: Je hebt hem niet. Oké, had ik hem mee moeten nemen voor je? Want,
2: ik ken hem wel, maar je hebt hem dubbel.
0: Nee, maar ik was in Kamer en daar hadden ze een bak met allerlei singles natuurlijk voor weinig. En
1: ik heb gehoord dat jij het album van Spargo mee hebt genomen.
0: Ja, ik heb het album van Spargo, die had ik dan nooit gezien. Ik denk, wat tegenviel was dat het wel de live-uitvoering nu is van You and Me. Maar goed.
1: Het was de live-uitvoering.
0: Hij is leuk, maar de rest van het album is wel de studio. Er staan twee live nummers op.
1: Ja.
0: En de rest natuurlijk.
1: One Night Affair.
0: Ja,
1: en,
0: die staan ook leuk.
1: Hip-hop, hop.
0: Oh,
1: hip-hop,
0: leuk,
1: hop.
0: Leuk, heel leuk.
1: Ja, en Sometimes.
0: Ja. Nee, niet allemaal, maar
1: Goodbye.
0: Ik moet even opzoeken welke nummers
1: hij gaat, maar hij gaat even opzoeken.
0: Ik ga opzoeken. Maar hij is wel.
1: Iedereen kent alleen You and Me, maar ze hebben natuurlijk veel meer leuke hits gehad.
0: En dat deed bij een keer aan de eerste Radio Royale Fanballs. Want toen was You and Me ook een grote hit. En die draaien we natuurlijk regelmatig op den radio. Even zien of ik de goede ingevoerd heb. Even kijken, moet ik inloggen bij Discogs. Dan kan ik een beetje zien wat ik
1: heb. Heb jij een of andere account, jongen?
0: Nou, dat moet wel, want anders kom ik thuis. Dan denk ik van Hotel California van de Eagles. Oh, die heb ik al de 3 keer.
1: Ja.
0: Dus dan.
1: Hey, zullen we even een plaatje draaien voor het nieuws komt? Want anders zitten we te strak erop.
0: Oh ja, strak erop, ja.
1: Ja?
0: Ja. Dan ga ik dadelijk vertellen wat erop, wat erop staat.
1: Precies. Gaan,
0: ik op dat, Oh, Head Up in the Sky staat erop. You and Me Live.
1: Herpes in the Sky?
0: Head Up in the Sky, oh. Ja, die staat erop. We gaan naar het nieuws, lieverd. En ik dacht van, nou jongens, willen jullie een beetje satisfaction en gegarandeerd hebben?
1: Zeker.
0: Doen we Harold and the Blue Notes. Komt-ie, lekker joh. Oh. Ja, doe me gelijk denken aan andere dingen. Satisfaction, Karen.

0: grappen. Dus tot zo na het nieuws van iets over 9.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand. Sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Studioformatie in 1980. Dit 1980, je weet het goed, plaat kwam uit rond, hemelvaart deze. Funky Town. Prachtig studiogroepje uit Amerika. Leuk. Lips Incorporated. En How Long was de single die helaas niet veel deed. Maar daar heb ik ook de LP van. Die is wel leuk, maar het is studiomuziek. Hè? Dus ik hoop nog een keer de LP te vinden waar Funky Town op staat. En dan voor een schappelijke prijs.
1: Kijk.
0: Als je die ooit tegenkomt, dan hou ik me aanbevolen, ja. Mirabel.
1: Heel goed.
0: Ja. En ik heb nog een vraag voor jou voor natuurlijk die prachtige plaat waar jij naar op zoek
1: bent. Nou, misschien dat daarom Erik wel vroeg waar ik was. Want hij weet dat...
0: Ja, jij die zoekt van Billy Idol.
1: Ja.
0: Nou, maar nee, die had hij niet. Voor de Creedence had hij iets wat speciaal was. En had niet op Facebook gestaan. Nee, want als ik hem gezien had, dan had ik jou wel contact even.
1: Ja.
0: Dus, maar het is altijd gezellig daar.
1: Ja, zeker.
0: Broodjes, koffie, alles. Dat was druk. Het was echt heel druk. Het was heel druk. Ik zal de volgende keer foto's maken. Maar het was leuk buiten op een kraampje.
1: Ik vind het sowieso. Erik en Marco. Marco zit er natuurlijk niet meer, maar gewoon... die mannen zijn sowieso gezellig. Het is gewoon leuk.
0: Altijd leuk. En de leuke verhalen van iedereen die je dan natuurlijk spreekt.
1: Ja.
0: Want ja, die zijn allemaal muziek mafkezen. En dat is altijd leuk natuurlijk. Ik heb een paar cd's gekocht. En ik was ook op zoek naar een cassettebandje. Maar die heb ik nog niet gevonden. Van de Creedence Clearwater Revival Cosmos Factory. Want daar ben ik een beetje besmet geraakt door de Creedence. Want mijn schoolvriend Frans Spijkerman destijds. Die kreeg van zijn verjaardag. Volgens mij werd hij 11 of 12. Kreeg hij het bandje van de Creedence.
1: Ja.
0: En daar hebben we in mijn grijs gedraaid. Op zo'n Philips cassette afspeelapparaat. Cassette dekje. En voor mij is heel de LP allemaal hits. Dus de LP heb ik natuurlijk van Creedence inmiddels. Maar ik ben ook een cassettebandje op zoek. Dus misschien komen we door tegen. En ze hadden een cassettebandje staan bij...
1: Ze zeggen dat alles weer terugkomt, hè?
0: Ja, alles.
1: Ja, de inderdaad, cassettes en
0: cassettes, de
1: CD. Als het gaat om muziek, hè?
0: Om muziek, Nee, ik dacht, misschien kom je met iets anders aan. Dat je denkt, dat komt ook weer terug.
1: Het gaat over... Over de muziek.
0: Ja, LP's komt terug. Ja. Ik sprak de buren, of onze de buren naast de buren, die kwamen terug uit Engeland. Die waren naar Liverpool geweest, weer de Beatles. En die hadden ook wat LP's gekocht. Ik zei, dan moet je een keer naar Kamer en een keer naar Kai. Nog nooit van gehoord. Ik zei, je moet niet de hoofdprijs gaan betalen in de gewone winkels, maar gewoon lekker verzamelen kopen. En de Beatles zijn niet meer zo duur. Hij zei, Patrice, ik zag pas zo'n bak helemaal vol met Beatles. Ja. Hey, onze vriend Marcel is er. We hebben een speciaaltje voor hem.
2: Elke dinsdagavond van 8 tot 10. Je hoort het hier op Langstraat FM.
0: Ja, opgenomen in de Wisseloos Studios.
2: Arno en Friends met Arno van de Meerdag.
0: Oh yeah! Mooistadlaan in Hilversum. Mooistadlaan in Hilversum. Ja, daar ben jij bekend, hè? Ook op de
2: Mirabel en Anton zijn de vrienden van de show. Samen zorgen ze voor de gezelligheid.
0: Nou ja, gezellig.
2: Arno en Friends, de perfecte combinatie.
0: Oh yeah.
2: Rocken en rollen op Langstraat FM.
0: Oké.

0: Ja, heaven is the place on earth. Ja, Blinda Carlisle.
1: Ik combineer het altijd met... ik zeg oeh.
2: Oeh.
1: En dan het begin van dit nummer erachteraan.
2: Oh ja. Oeh. Oeh.
1: Ja, je moet hem even...
3: Je moet hem even helder, even scherp.
1: Ja, ja, als je het begin van dit nummer nog een keer hoort, dan denk je van... Oeh. Oh ja.
2: Het zou oeh kunnen zijn.
1: En dan oeh, baby.
2: Oh, die baby. Ja. Oh, oké. Okay.
1: Het is
2: ja,
1: het nummer van... het begin van... Belinda Carlisle.
2: Ja. Oeh, even. Oh ja,
1: en die moet je dus combineren met het begin van... je moet het een keer horen. Ja, het boek is leuker, zou ik maar zeggen.
3: Ja.
2: Dat kun je zelf invullen. Ja, oké. Okay. Nee, is goed.
1: En dan Ik Bin Dubi Doe erachteraan. Ik kan er hele platen schakels van maken.
2: Oh ja. Ja, maar leuke plaat dit altijd. En

0: ze komt uit mijn jeugd, zou ik maar zeggen.
1: Ja, toen was het echt nog een leuke dame. Ja, toen kom uit de Motels komt ze vandaan, hè, volgens mij.
0: Vanuit de?
1: Motels. Motel? Volgens mij was het de zangeres van de Motels, volgens mij, Belinda Carlisle. Maar goed, ik moet even opzoeken zo meteen. Even aan mijn vriend vragen. Ja. Maar vorige week overleden Johnny Kaagman.
2: Ja, ik moest meteen aan jou denken.
1: Ja,
0: vorige week Arno's blauwe pakje.
1: En heel veel, met mij, maar heel veel mensen hadden het over dat blauwe pakje. En toen ging ik het verhaal eens lezen hoe dat nu eigenlijk ontstaan was. Dus ze hadden, een van die bandleden had het nummer geschreven, Weekend. En hij denkt van, het wordt niks, dat gaan we niet opnemen. Toen zei een van de kinderen, ja, moet je wel doen. Dit is een fantastisch nummer, papa, je hebt geschreven. Het gaat over een weekendliefde, hè?
2: Ja.
1: En, weekend. En voor de hand liggend. Dus toen werd het nummer opgenomen. En toen zei ze, er moet wel een clipje bij, wat een beetje sexy is. Want ja, het was een beetje een rockband, hè? Earth of Fire. En toen hebben ze in de top-pop studios de clip opgenomen, eigenlijk. Ja, en dankzij die clip nummer 1 hit. Ja. De grootste hit van Earth of Fire, Weekend.
2: En grappig dan, inderdaad, als je de andere nummers van ze luistert, dan is het totaal niet zoals Weekend.
1: Nee.
2: Ik vind de andere nummers vind ik eigenlijk beter dan Weekend, maar vooruit.
0: Ja, maar dat is jouw mening, hè?
1: Ik ben een beetje eens. Wat vind je dan het beste?
2: Kan zijn microfoon dicht?
1: Ja, die kan dicht. Maar wat vind je dan een beter nummer van Earth of Fire?
2: Ik zou zo geen titels weten, maar anders...
1: Andere dingen. Ja, maybe tomorrow, maybe tonight.
0: Oh ja, die heb ik al veel gedraaid.
1: Die is al heel veel gedraaid natuurlijk.
2: Ja, maar ik vind dat... Ik hou wel van wat steviger en wat meer...
1: Maybe tomorrow, maybe tonight.
0: Kijk. Oh, dat was... Leon. Dat was iets anders.
1: Earth and Fire. We hebben een Invitation, Love of Life. Die heb ik meegenomen. Ook Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Die is ook mooi natuurlijk. Memories is natuurlijk geweldig. Mooi. Seasons, die heb ik ook meegenomen.
0: Ik vind September wel leuk.
1: September?
0: Ja. Maar daar moet je wel een beetje wind bij hebben.
1: Oh, September. Maar die is dan niet van Earth and Fire. Die is van Earth, Wind and Fire.
0: Dat bedoel ik.
1: September. Thanks for the Love. Storm and Turner. Die is leuk.
2: What the difference did it make?
1: Memories, zullen we die doen?
2: Ja.
1: Even kijken.
2: Oh, en Belinda Carlisle. Die kwam uit de Go-Go's.
1: Oh, de Go-Go's, ja. Ik was in Go-Go's. Het was een meidengroepje. Dat weet ik nog wel. In ieder geval De Go-Go's.
2: De Go-Go's.
1: Go-Go's, ja. De Go-Go's.
2: Go-Go's. Voor het Brabantse gewoon de Go-Go's.
1: De Go-Go's.
0: Go-Go.
1: Go-Go. Ja, ik was in de war natuurlijk met het bandje. Ja. Ja.
2: En wie was het bandje?
1: De Go-Go's.
2: Nee, waar je net in de wacht was.
1: Oh, dat waren de Motels.
2: De Motels.
1: Maar er kwam ook een dame uit. Die was ook solo gegaan met de Motels. Heb ik ook nog gezien. Want die waren de Go-Go's ook nog. Ja, dat waren allemaal die meiden toe. Waren allemaal van die,
0: ja, jij had iets van die,
1: met vrouwen. Ja, ik vind het wel leuk speelgoed. Dus ik vind vrouwen leuker dan mannen, eerlijk gezegd. Dus ik ben van de vrouwen.
2: Martha Davis.
1: Martha Davis, oké. Okay.
2: De Motels.
1: Motels, ja. Nou, maakt niet uit.
2: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
2: Martha, als je luistert, het maakt niet uit.
1: Kijk, vrouwen hadden meestal mannen boven hun bed hangen.
2: Ja.
1: Zoals Billy Idol. En ik had Johnny Kaagman boven mijn bed hangen. Nou, Mutt, maar dat was toch een beetje in de jonge tijd, hè? Mutt, Tiger Feet.
2: Daar zit er ook eentje bij met die oorbellen en die krullen. Dat zou ook best een vrouw kunnen zijn.
1: Ja, dat klopt. Van met Tiger Feet. Klopt. Ja. Maar mooie dames boven het bed. En ik weet niet goed, op mijn nichtje, die woonde een paar deuren verder. Maar die had David Cassidy boven de bed hangen. Niet één keer. Maar ik dacht, waar is het behang gebleven?
2: Ah, dus was die David was helemaal Cassidy, van David
1: Cassidy. Ja. Dus ja, zo ging dat.
0: Van het tegen behang aan bonken? Of,
1: Nee, oh jee.
0: We
1: hebben het over...
0: We hebben al een gesprek binnen.
1: Herinneringen van vroeger hebben we het allemaal over. Het is een hele mooie van Earth and Fire. Prachtig jongens. Die doet mij allemaal denken aan de...
0: Johnny Kaagman.
1: Aan de tijd van de zeezenders. Radio Veronica, Radio Noordzee. Toen was dit in de AM-kwaliteit mooi.
2: Johnny, kom
1: ze, Johnny.
2: Aan.
1: Oh, zo heerlijk. Kom ze. If you

0: prachtig. Johnny Kaagman als eerbetoon vorige week overleden, 79-jarige leeftijd. Het was wat minder met haar, gezondheid, maar echt een wereldvrouw. Goeie zangeres. Mooi om te zien. Ja, waarom mag een mooie zangeres niet mooi zijn? Dat wil ik eerlijk zijn.
1: Hè? En een goed jurylid.
0: En een goed jurylid, ja zeker. En directeur van Koenamus heeft goed
1: heeft ja, die heeft daar heel goed werk
0: gedaan. Heel goed werk gedaan voor de Nederlandse platenindustrie. Ja. Dus,
2: en vooral bij de jury zijn ze altijd heel vrolijk.
0: Kritisch altijd.
2: Het straalde van haar gezicht. Maar ja, toen was ze al ziek.
0: Een beetje ziek, hè? Ja. Ja. Maar wel een vakvrouw. Dus alle memories voor Johnny Kaagman. Ja, ook ons ontvallen. Helaas, maar ja, zo gaat dat. Ik zei al het begin van de uitzending, als we 10 jaar verder zijn, dan ben ik benieuwd wie er nog een beetje op deze aardbol rondlopen. Want ja, dan...
1: Nou, ik hoop het nog wel.
0: Ja, ik ook. Maar de artiesten die ik ken zijn allemaal weer... De grote zijn ouder dan ik. Dus ja, dat wordt allemaal wat minder, hè?
2: Ja.
0: Dus moet in de gaten houden. Of er nog binnenkort een keer een bekende artiest komt in de buurt en dan gaan we kijken. Ik ben blij dat de Eagles ben geweest. Ik ben blij dat ik in de ECDC ben geweest. 1 keer, maar nooit meer. Maar, en dan zijn er van die mensen die volgen gewoon heel zo'n tournee, hè, door heel Europa. Hè. Ik denk, oh my god.
2: Ja, die zijn echt... Van die diehard fans. Nou ja, als je fan bent van een band of een groep of iets, dan...
0: Ja, mijn neef heeft ook zo'n tik. Die heeft toen... Roger Waters in Nederland was. Ik denk, nou, 1 keer een concert. Vind ik leuk, maar hij is gewoon alle concerten in Europa geweest.
2: Ja, maar ja.
0: En pas had hij weer zoiets, dan denk ik, oh, waar zit hij nou weer? Ja, die volgt gewoon alle concerten.
1: Okay.
0: Dat is gewoon, vind je leuk.
2: Maar ja, als je fan bent van een artiest, dan doe je dat, denk ik.
0: Ja, nee, klopt. Ik, maar goed.
1: Ja, nou, ik volg ze vaak op Spotify.
2: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, luister ik vaak toch elke keer wel naar mijnzelfde playlist.
0: Ja. Dat is makkelijk, hè?
2: Ik heb in de jaren 90 volgens mij van een op zich onbekende band volgens mij meer dan 22 optredens gezien.
0: Oh, en wie was het?
2: Freak of Nature.
0: Freak of Nature?
2: Die van Mike Tramp van White Lion.
0: Oh, die.
2: En het grappige is, als ik die nu tegenkom, dan kent hij me nog steeds.
0: Ja, ja, maar wie, ja, maar jou vergeet je niet.
1: Ja.
0: Maar dan heb je toch een goede indruk achtergelaten.
2: Ik heb mij vergeet het niet omdat ik me netjes heb gedragen. De dames die wel dus meer deden, die...
0: Dat was gewoon 10 in de zijn.
2: Maar dat was...
1: Dat brengt ons op One Night Affair.
0: Ja, One Night Affair. Ja, zeker. Ja.
2: Spargo.
0: We kunnen zo even kijken.
2: Ik vind op zijn minst dat je...
1: Een leuk bruggetje van je.
2: Ja, leuk bruggetje.
0: One Night Affair. Ja, maar ik heb een andere klaarstaan.
1: Oh, heb je andere? Hip-hop?
2: You and me.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde niveau.
0: Hip-hop. Ja, dat kan ook zomaar gebeuren.
1: Dat gebeurt ook tijdens een One Night Affair.
0: Ik was in de disco en toen zei het meisje... Zullen we hip-hop?
1: Hop.
0: Ja, nou, why not?
2: Toen was het ineens... Toen was het fout. Toen was het fout.
1: En dat is gewoon even vrolijke deuntjes tussendoor.
0: En we noemen haar hip-hop-hop. Hoe heet je hip-hop-hop?
2: Hip-hop-hop.
0: Jongen, jongen, gaat het erover?
1: En dat klinkt dan zo.
0: Klinkt dan zo, hè? Ja. Ik ben benieuwd.
1: Muziekje van Spargo.
2: Klopt het ritme dan hier?
0: Een van beiden leeft ook niet meer, hè, van Spargo.

0: Hip-hop-hop, we hebben eigenlijk nu heel de strik in gemist van het nummer natuurlijk, oh, ja, waar het over ging.
1: We zijn maar allemaal zo aan het kletsen.
2: We hadden wel variaties bedacht.
0: Ja, serieus?
1: Ja, maar die kan niet op zich.
2: Ja, nee.
1: Ja, nee. Nee, dat kan
0: serieus?
1: Niet. Nee, nee, nee.
2: Nee, ja, dan gaan we banger af, zeg maar.
1: Daar krijg je schrale plekken van als je dat gaat vertellen.
2: Ja. Nee, dan,
1: en dan die ene luisteraar die we hebben, die haakt af.
2: Ja, moet je wel een busje WD-40 bij hebben.
1: Op deze leeftijd. Nee, maar we hadden het inderdaad even over wat anders. Dat als je wat roept zonder dat je het opzoekt, dat je dan dat op jouw telefoon of op de socials te zien krijgt. Dus daar hadden we het inderdaad even over.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, het nummer van Spago uit 1982. Het gaat namelijk over een romantische twijfel en de onzekerheid over de toekomst in de liefde. Oh. En de ik-figuur geniet van het moment met een geliefde, maar vraagt zich af of de ander er de volgende dag nog wel zal zijn. Dus het is een romantisch iets, maar de thematiek van het nummer was geniet van het moment. Je kunt altijd onzeker zijn. Iedereen is wel eens bang om niet in de smaak te vallen bij andere mensen. En ja, de vraag over morgen, eigenlijk niet zo spannend. Gewoon leef in de dag en geniet van.
2: En dat zijn we vanavond aan het doen, een beetje, Arno.
0: Ik bedoel maar.
2: Dus wij genieten ervan. We hebben
0: zeker
2: leuk muziekje van Hip Hop Hop gehoord.
1: Ja,
2: en ik werd er ook wel weer vrolijk van.
1: Ja, zeker. Ik werd er ook wel heel vrolijk van.
0: Daar gaat het om, hè. Maar ja, met dan zo'n telefoon meeluistert.
1: Ja.
0: Als je alleen niet roept. En dan in één keer krijg je een vriendschapverzoek. Of
1: dan krijg je ineens,
2: maar dat is op locatieniveau. En dan zien ze van, hey, jullie twee zijn bij elkaar. Op dezelfde locatie. Wij sturen even. Jullie hebben best lang bij elkaar gestaan vandaag.
1: Ja.
2: Maar jullie hebben waarschijnlijk al een vriendschap onderling op Facebook.
1: Ja, wij zijn
2: dat
1: al
2: denk ik zo.
1: Vrienden, ja,
0: wij wel. Maar als je iemand die bijvoorbeeld 10 jaar niet gezien hebt. En ook niet als vriend of zo Facebook hebt. Dan die twee telefoons die communiceren gewoon met elkaar.
2: Ja.
0: Noemde jij dat ook weer met je dochter? Wat doen die? Zijn die anders verkennen?
2: Snuffelen.
0: Snuffelen. Ja, die telefoon snuffelt denk ik ook.
1: Mijn dochter snuffelt. En haar telefoon snuffelt ook, denk ik.
2: En een vriendje ook?
0: Ja, snuffelt.
2: Zie je hem terugsnuffelen?
1: Ik ben bang van wel, maar ik wil het denk ik niet weten.
2: Nee, nee.
1: Snuffelen en mijn dochter in één zin? Nee.
0: Ja, maar dat hadden onze ouders vroeger ook volgens mij, hè?
1: Ik weet zeker
0: dat. Dan dacht je toch van, ik ben goed dat onze jongste dochter zei van, iek!
1: Ja.
0: En dan zelf krijgen ze verkering. Dan zei ik ook wel eens een keer van, iek!
1: Ja. Ik vroeg het
0: wel. Ik
2: had dat ook, maar dat kwam omdat onze muren geen behang hadden, maar gegranold waren. Dus dat deed je ook, iek!
0: Oh.
2: Ja. Nee, dat was ook niet. Ja, dan hebben we het toch weer over de bank.
0: Deed jij het dan, zette jij zijn handen tegen de muur bij het
1: grol?
0: Ook ben je zo'n sadist?
2: En toen hadden we nog geen WD-40.
1: Ja, hip-hop-hop.
0: Ik heb jeuk aan mijn rug tegen de granol.
2: Oh, dan hebben we lekker,
0: Lekker op die rug, joh. Oh, lekker.
2: Even.
1: Maar ik zeg verder niks, maar datzelfde krijg je van met je blote rug op de vloerbedekking.
0: Ja? Ja,
1: sorry. Maar ik zeg verder niks.
0: Oh. Nou, de trainer vanmiddag zei met het apparaat, je kunt rode schouders hebben, maar het valt wel mee. Hij zegt, daar kun je een paar dagen last van hebben. Ik zei, nou, ik ga het zien.
1: Hij zei, ik heb altijd een rode streep op mijn buik.
0: Ik ben blij dat mijn vrouw erbij is, want anders zou hij wel niet van me denken als ik thuis kwam uit de sportschool en ik heb overal
1: rode
0: striemen.
1: Ja.
0: Maar dat was dan van het apparaat. Ik zei, nou, dan moeten ze dan een beetje kussentjes.
2: Dat was van het apparaat.
1: Dat zou ik dan
0: zeggen. Van het kuit.
2: Ik wil het niet over het apparaat hebben, Arno.
1: Nee. Als jullie het nou eens lekker over het apparaat hebben, dan ga ik wel even verder iets voor mezelf doen.
0: Oké, nou, ik ga een beetje dromen.
1: Ah.
0: En ik heb dat Fleet Perplex van meegenomen.
2: Oh.
0: Ah, het gaat over de liefde, hè. Dit ook. Hè. Oh, prachtig van het album Room is in en al shit was het. Maar het is wel het beste album wat ze op één na beste album wat ze gemaakt hebben, vind ik. Want het album ervoor vond ik beter dan dit album, maar het op zijn maag allebei.

Lekker deze Fleetwood Mac Dreams van het album Rumours. Marcel zei, beste album. Ja, ik heb hem ook gekocht. Ik vind Go Your Own Way natuurlijk geweldig. Maar het album ervoor, Fleetwood Mac, waar Rhiannon op staat en Monday Morning. Ja, dat is gewoon een fantastisch album. Geweldig. En ja, Lindsey Buckingham zelf goed. Maar alleen vind ik hem niet zo geweldig. Maar in de tijd dat wij nog vrije radio waren, Radio Royaal Tijdperk, toen hadden wij regelmatig ook plaatjes die wij een zogenaamde alarmschijf hadden. En dit is ook een paniekplaat geweest. Misschien dat Michel het nog wel weet. En het is een bescheiden hitje geweest. Het album is leuk, maar niet alles van hem is goed. We gaan een stukje draaien.

Lindsey Buckingham van het album Law and Order. Deze prachtige jongens, deze jaar. Het was 1981 dat het album uitkwam. We dachten allemaal dat het misschien over Stevie Nicks ging, maar dat is helemaal niet zo. Ja, dat weten we niet, die interpretatie. Maar goed, die hebben wel een hele onstuimige relatie gehad in de tijd toen Rumours uitkwam. En toen ging het eigenlijk stuk. En daarom is het ook zo'n geweldig album. Alleen maar shit, maar de meeste shit is vaak het mooiste muziek altijd. Het is mooi. Weet je wie ik ook goed vind? Is Miley Cyrus eigenlijk. En die heeft ook een plaat uitgebracht natuurlijk met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Die zijn met top bezig en dat heet Secrets. Zo lekker dit. Als ik dan naar Miley Cyrus luister, dan doe ik mijn ogen dicht en dan zei ik van nou, het zou zo over Stevie Nicks kunnen zijn. Het lijkt een beetje op elkaar. Ook een beetje dat huilerige stemmetje van Miley Cyrus. Geniet er zelf nog even van. Dat was vorig jaar een hit of begin dit jaar. Maar het is wel heel mooi. Secret.

0: Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit zo lekker. Ik ben stilletjes een beetje verliefd op
1: die
0: stem.
1: Ik ben trots op de platenkeuze voor jou vandaag.
0: Ja, vind je het goed?
1: Ja, ik vind het dat er mooie nummers zijn voorbij gekomen de afgelopen twee uur.
0: Lekker. Wat verraste je dan het meeste vandaag?
1: Ja, hip-hop rap natuurlijk.
0: Dat is wel een diepgaand nummer natuurlijk. Maar die kwam met jouw koker, hè?
1: Ja, die had ik aangevraagd.
0: Die was van jou.
1: Die was mijn... Toen jij even begon met... ik heb het album van Spargo aangeschaft. Ja. Dacht ik van, ja, dan moeten we gewoon een grappig nummer van Spargo draaien. En niet het al inmiddels uitgemolken You and Me. Wat trouwens nog steeds een prachtig nummer is. Ja. Maar ja, hip-hop hop, dat vond ik wel gewoon een grappig nummer. Ik werd daar gewoon vrolijk van. En natuurlijk zit er ook alweer een rauw randje aan. Want Lillian Day Jackson, dat is de zangeres van Spargo, is helaas ons ontvallen een aantal jaren geleden. Maar Ellet Driessen, dat is de leadzanger, die is gelukkig nog.
0: Die is nog steeds,
1: ja. Die maakt nog steeds leuke dingen, begrijp ik.
0: Misschien doet hij er wel eens een beetje een snappeltje of zo, hè? Want al die artiesten die doen nog wel eens snappeltjes. Heb je nog een ander leuk plaatje dat je zegt van, nou, dat is leuk om te draaien? Met zo'n diepgang nummer, net als hip-hop op.
1: Nou, dan moet ik even kijken gewoon in mijn standaard playlist.
0: Oh ja, playlist. Ja, okay. Verras me vandaag.
1: Fleetwood Mac heb je natuurlijk allemaal gehad.
0: Heb ik al gedraaid, ja.
1: Dan ga ik toch eventjes gewoon kijken in de 0705. Even kijken, waar heb ik daar allemaal in staan?
0: Oké, ik heb anders hier de Ottoman staan. Die
1: Ottoman, dat is dezelfde diepgang zo'n beetje.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja. Of Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you.
1: Ja. Ik kom hier Jermaine Stewart tegen met We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Oh jee.
1: Maar het maakt de boel wel een stuk makkelijker.
0: Ja.
2: Ja, ik zou daarna zeggen dan.
0: Jermaine Jackson.
2: Genuine met Pony.
1: Pony, ja.
2: Dat is ook wel een.
1: Nou, we hebben best wel rustige muziek gehad. Ik zou dan Jump van Van Halen
0: beloven. Oh ja.
1: Is dat een leuke. Ja, ik zou het nog geen afsluiter noemen, maar wel even zo er een beetje snelheid in de show.
0: Die is wel
2: Salt
0: lekker.
2: And Pepper, Let's Talk About Sex.
1: Oh, en Drugs and Rock and Roll.
2: Ja, dat kan ook.
0: Sun Club Jump.
2: Sex and Drugs and Rock and Roll.
0: Ja, even kijken, die gaan we zo doen. Ja.
2: Die gaan we zo doen?
0: Ja, Salt and Pepper. Ja, die draaide ik nog wel.
1: De diepgang komt er weer voorbij. Oh nee,
0: Santa Peppa. Ja, Let's Talk About Sex. Ja, ik vind hem een barre plaat. Dat was een van mijn eerste CD-singles volgens mij. Begin jaren 90, hè. Ik vond echt een...
1: En die kon je prachtig mixen met... Sex and Drugs and Rock and Roll.
0: Ja, seks en
1: van dat past er precies in.
2: Ik denk dat Marcel mij volgende maand of week overneemt.
0: Nou, speciaal jongens voor de mensen thuis. Voor de mensen die thuis zitten, even lekker springen. Want die is Van Halen.

0: Speciaal Marcel, deze voor jou natuurlijk. Ja, daar was hij, hè? Jongen, hartstikke mooi man deze. Jump van Halen. Ook een van de hele van Halen levert niet meer. Die is ook al hemelen. Ja, dat waren mooie tijden, jongens. Lijststad 91-1 in Tilburg. Daar hebben we ook nog radio gemaakt.
1: Ja.
0: En dat ging hard toen voor die jaren 90. Ik weet nog goed dat Lijststad ook hier die hebben in Waalwijk gezeten hier zo toen met grote richtantennes. Toen zaten ze in, dat was midden jaren 80, toen had Rob Stenders daar nog bij.
1: Dat klopt.
0: Rob Stenders, dat ging keihard. En toen in Tilburg, weet ik nog goed, daar, als je Tilburg inkomt, dan heb je de rotonde. En op een gegeven moment, waar je bijna de Hart van Brabantlaan in kunt, heb je daar een flat staan.
1: Ja, daar
0: stonden de zenders van Lijststad, ik geloof 4 of 5. 8 elements deze kant op gericht.
1: Ik weet, want ik heb er op dat dak gestaan.
0: Oké.
1: Okay. Toen gingen we ze dus installeren.
0: Ja. Oh ja, en, ben ik er mee geweest, met die zender bovenop op de flat toen.
1: We gingen toen in Tilburg, hadden we regelmatig een vergadering over programmering en wat voor dingen. En toen, er moet een zender opnieuw, of een antenne geplaatst worden. Wie helpt mee? Nou, er was niemand die daar interesse had. En toen zei ik, nou, dat doe ik wel mee. Nou, dat was wel ervaring.
0: 18 hoog of zo, hè?
1: Ja, dat was echt heel hoog. En op een gegeven moment hoorden wij politie met zwaailichten en sirenes aankomen. Wij dachten, is dat voor ons? Ja. Maar gelukkig reed ze door. Maar het stond jaar wel even stil van, shit. Ja. Wij staan hier op een plek waar we niet mogen zijn.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal verjaard, het is 1990, dus ik ga ervan uit dat...
0: dat is verjaard, ja. Dat waren best leuke zenders, die Berry bouwde daar zo in.
1: Oh ja, Berry was
0: Berry
1: dat,
0: bouwde die zenders, ja, die gingen best wel hard.
1: Ja. En Corné draaide er ook. En, we hadden ook Corné Wolf, ik weet niet wat hij luistert, maar...
0: Het mooie was dat we in al die flats binnen konden, want er was ook een jongen bij, die zat met de brandweer. En die had natuurlijk de sleutels van al die flats, want als er ooit calamiteit was, konden we overal bij. Dus wij gingen op al die plaatsen komen toen.
1: En daardoor hadden wij ook stroom boven op het dak. En daar stonden ze best aan een flinke zender te blazen.
0: Ja.
1: Alleen, wij deden dat allemaal met een straalzendertje. Dus wij straalden met een klein vermogen zender straalden we naar de flat. En wij gebruikten de pilottoon. Dus dat is eigenlijk het stereolampje. Als het stereolampje aanging van de ontvanger, dan ging ook de zender aan.
0: Okay.
1: En als wij dus de stuurzender uitzetten, ging ook het stereolampje uit.
0: Aha.
1: En dan ging ook de zender uit. Nou, dus het enige wat er altijd aanstond was de ontvanger. En die stuurde het daarna weer door naar de zender.
0: Dat is, dus de bandrecorder die stond niet bij de flat waar de zender stond?
1: Nee, dus als wij opgerold werden en die groot vermogen zender werd uit de lucht gehaald, dan hadden ze een tuner en een grote zender en een antenne. Maar de rest van de apparatuur die stond ergens veilig.
0: Die stond ergens anders.
1: Aha. Ja, daar waren de trucjes destijds. Allemaal niet meer nodig. Want we doen dat tegenwoordig allemaal niet meer zo.
0: Ja, wij hebben ook een tijdje zo gewerkt met zo'n straalzendertje. Ja. En dat werkte best wel goed. Ja, grappig is dat. Want ik dacht altijd, hoe heeft je dat gedaan, Berry altijd? Want hij moest ook die banden verwisselen. Maar als je bij die zender dan zit, ze wachten je op en dan ben je de piezang, hè?
1: Ja, maar zo deden we dat.
0: Ah, dat was bij een flatje in de buurt en daar straalden ze dan naar die...
1: Dat was gewoon een half watt zendertje.
0: Mm-hmm.
1: Met een MRF 237 voor de luisteraars die daar recht
0: geknutseld hebben.
1: Een stentorretje. Nee, een stentor zat een 238 in.
0: Oh, een 2,38.
1: Ja, die was 5 watt. Dat was misschien weer net iets te veel.
0: Aha.
1: Dus we zaten echt met een heel klein zendertje. En dan de stereo pilottoon werd gebruikt als indicatie. Hé, de zender moet aan.
0: Ja,
1: en dat deden we dan ook.
0: Ja, ze deden wij dat ook. We hadden ook op een gegeven moment in Elsthout ook een zender staan. Die stuurde ook aan met een pilottoontje vanuit Waalwijk. Hadden we ook een achterlement hier op Elsthout.
1: Maar hoe komen wij op Lijstad? Dat komt omdat ik vandaag een cassettebandje heb gekregen van een hele oude collega van me. Die was zijn zolder aan het opruimen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam een cassettebandje tegen met Marcel de Jong, Lijstad Radio, 91-1.
0: Heel leuk.
1: En die had hij naar mij gezegd van...
2: Wil je die hebben?
1: Ik heb hem geleend. Moet ik hem nog terugbrengen? Ik zei, nou, doe maar graag, want ik vind hem wel leuk.
0: Ja,
2: ja, natuurlijk.
1: Ik heb hem nog niet afgeluisterd, maar daar gaan we zeker even een tapedekje aan spenderen.
0: Oké. We gaan er van tussen. Het zit erop, programma.
1: Ja.
0: Dank je wel voor het luisteren. Leuk dat jullie erbij waren, hè? Mirabel en jou zie ik volgende week weer, als het goed is.
1: Van mij moet je het weer even wachten, maar zodra ik weer in Nederland ben...
2: Ik doe mijn best.
0: Doe mijn best, je moet eerst weer een beetje...
2: Ik moet even herstellen en dan...
0: Hier komt hij dan nog even, die plaat van Jermaine Jackson.
1: Ja.
0: We don't have to take our clothes off.
1: Maar het maakt de boel wel een stuk makkelijker.
0: Ja, je mag het zelf invullen. Hè? Wij vullen het niet in.
2: Nee.
0: Zometeen is er een lekkere non-stop muziek en wij zijn er volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren en tot next week.
1: Doei!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft drie reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een vierde reactor draait op halve kracht en een vijfde ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaar gemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de 2 landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het raad.